0: via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Donald Trump zou de Israëlische premier Netanyahu tijdens een telefoongesprek stevig hebben toegesproken. Volgens nieuwssite Axios noemde Trump hem zelfs knettergek en drong hij erop aan om af te zien van een grote aanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Trump zegt dat zowel Israël als Hezbollah inmiddels hebben ingestemd met de staakt het vuren. De politie is op zoek naar een man die voor €2000 aan make-up heeft gestolen bij een kruidvat in Eindhoven. Op beelden van opsporing verzocht is te zien hoe hij tientallen cosmetica-producten in een tas stopt en de winkel verlaat, schrijft Omroep Brabant. Er wordt ook verdacht van soortgelijke diefstallen in meerdere andere plaatsen. Tientallen landen hebben Rusland bij de Verenigde Naties veroordeeld na een droneinslag in Roemenië vorige week. Een Russische drone kwam terecht op een flatgebouw vlakbij de grens met Oekraïne. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Volgens NAVO was het de eerste keer sinds de oorlog dat een gebouw buiten Oekraïne door Rusland werd geraakt. En kinderen vanaf 10 jaar kunnen voortaan met hun smartphone betalen bij jongerenbank Buut, een dochterbedrijf van ABN AMRO. Volgens de bank is het de eerste betaalapp in Nederland die dit mogelijk maakt voor kinderen onder de 16 jaar. Ouders houden daarbij wel controle over de uitgaven en kunnen limieten instellen. Vannacht neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en koelt het niet verder af dan 15 graden. Morgen volgen meer buien, soms ook met onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur.

wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief.

0: Nieuwe Radio Noordzee. 200% puur Holland.
1: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. De Hollandse hitflits. Guido

0: www.radiozee.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Op Belgische luchthavens ligt het vliegverkeer vannacht stil door een staking van luchtverkeersleiders. Zij protesteren tegen plannen rond een nieuw digitaal controlecentrum. Tussen 2:30 en 7:00 vertrekken of landen er geen vliegtuigen. Op luchthaven Zaventem worden geen vluchten geschrapt, maar reizigers moeten wel rekening houden met vertragingen. Wie een warmtepomp, laadpaal of elektrische kookplaat wil laten aansluiten, moet mogelijk jaren wachten. Het beheerder Liander heeft ruim 7000 huishoudens op een wachtlijst gezet voor een zwaardere stroomaansluiting, meldt de Telegraaf. Volgens Liander is het stroomnet op sommige plekken overbelast. Donald Trump zou de Israëlische premier Netanyahu tijdens een telefoongesprek stevig hebben toegesproken. Volgens nieuwssite Axios noemde Trump hem zelfs knettergek en drong hij erop aan om af te zien van een grote aanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Trump zegt dat zowel Israël als Hezbollah inmiddels hebben ingestemd met een staakt het vuren. En voor de kust van Zuid-Holland komt een nieuw beschermd natuurgebied, meldt Omroep West. Het gebied krijgt een speciale status om zeevogels beter te beschermen. Daarmee is straks de hele Nederlandse kust van Zeeland tot Groningen onderdeel van een beschermd natuurgebied. Eerst zijn er nog opklaringen en overal is het droog. Later deze nacht neemt de bewolking toe en is het rond de 15 graden. Overdag gaat het regenen, plaatselijk ook met onweer en windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200%.

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. In Rotterdam verkopen veel avondwinkels en kleine supermarkten illegale sigaretten en snoes. Dat blijkt uit de rondgang van het AD langs tientallen winkels. De verboden tabaksproducten blijken op veel plekken verkrijgbaar. Volgens winkeliers zijn vooral middelbare scholieren geïnteresseerd in snoes. Op Belgische luchthavens ligt het vliegverkeer vannacht stil door een staking van luchtverkeersleiders. Zij protesteren tegen plannen rond een nieuw digitaal controlecentrum, waardoor er banen gaan verdwijnen. Op luchthaven Zaventem worden geen vluchten geschrapt, maar reizigers moeten wel rekening houden met vertragingen. De Belgische politie heeft misschien dieven gearresteerd die vorig jaar inbraken in het Louvre in Parijs. Op hun telefoons zijn foto's gevonden van het museum en dan vooral de afdeling waar de roof was, schrijven twee Franse kranten. De gestolen juwelen zijn nog altijd spoorloos. In Frankrijk zelf zitten al een tijdje 4 mannen vast. En dan de bezorging van een tuinhuisje in Raamsdonksveer liep flink anders dan gepland, schrijft Omroep Brabant. Tijdens het hijsen viel de kraan door een technisch probleem stil, waardoor het huisje in de lucht bleef hangen. 3 brandweerwagens moesten eraan te pas komen om het tuinhuisje na ruim een uur weer veilig op de grond te krijgen. De bewolking neemt de komende uren geleidelijk toe. Kouder dan 15 graden wordt het op de meeste plaatsen niet. Overdag gaat het regenen en onweren. Het wordt maximaal 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Holland. Van Agda en de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur.

0: Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Afne van der Meijs. In Zwijndrecht is een man gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk ontstond de steekpartij na een ruzie in relationele sfeer. De politie heeft nog niemand aangehouden en doet onderzoek. Kort nadat Donald Trump had aangekondigd dat Israël en Hezbollah een staakt het vuren waren overeengekomen, zijn er opnieuw raketten afgevuurd vanuit Libanon. Het Israëlische leger onderschepte de projectielen. Hezbollah heeft de aanval opgeëist en raakte niemand gewond. Verschillende Belgische luchthavens hebben reizigers te maken met vertragingen door een spontane staking van luchtverkeersleiders. Op luchthaven Zaventem vertrekken zo'n 25 vluchten later dan gepland. De actie is gericht tegen plannen voor een nieuw digitaal controlecentrum, waardoor in de toekomst banen gaan verdwijnen. En in Laos wordt nog altijd gezocht naar twee goudzoekers die al bijna 2 weken vastzitten in een grot. Reddingswerkers proberen een alternatieve route te vinden om bij de mannen te komen, terwijl ook water uit de grot wordt weggepompt. Eerder konden 5 andere goudzoekers al levend worden gered. De bewolking neemt de komende uren geleidelijk toe. Kouder dan 15 graden wordt het op de meeste plaatsen niet. Overdag gaat het regenen en onweren. Het wordt maximaal 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur

denkt, is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De politie doet nog altijd onderzoek naar de dodelijke steekpartij in Herugowaard gisteravond. Daarbij viel 1 dode en raakte 2 anderen gewond. Het bedrijfspand waar het gebeurde werd een tijd onder schot gehouden. Het is niet bekend wat er precies is gebeurd en of er iemand is opgepakt. Een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in Wijk bij Duurstede is gisteravond uit de hand gelopen, meldt RTV Utrecht. Demonstranten gooiden met vuurwerk en stenen naar politieauto's. De politie greep in en maakte een einde aan de bijeenkomst. Zo'n 300 mensen waren op het protest afgekomen. Op verschillende Belgische luchthavens hebben reizigers te maken met vertragingen door een spontane staking van luchtverkeersleiders. Op luchthaven Zaventem vertrekken zo'n 25 vluchten later. De staking heeft te maken met plannen voor een nieuwe digitale verkeerstoren. Luchtverkeersleiders zijn bang dat daardoor banen verdwijnen. En de agent die vorige maand een zwangere vrouw naar de grond trok bij een aanhouding in asielzoekerscentrum in Zeist wist volgens de politie niet dat ze zwanger was. Volgens de politie had de agent anders gehandeld als hij dat wel had geweten. Beelden ervan gingen rond op social media en worden onderzocht. Het gaat vandaag regenen, met in het binnenland ook wat onweer en windstoten. Het wordt maximaal 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200%.

0: info op radionoordzee.nl.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Voordat ik hier manager werd...

0: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
2: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
1: Zo geregeld. 123inkt.nl.
0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Donderdag beklimmen weer duizenden Nederlanders fietsend of lopend de Alpe d'Huez in de strijd tegen kanker.
4: Iedereen die we verloren zijn, ze zijn altijd dichtbij.
3: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alpe d'Huez, donderdagochtend vanaf 10 uur live op SBS6.
5: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
6: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
7: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
6: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
8: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
9: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit. Voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
10: Kenneth Smit.
11: En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks. Voor maar €3,89. Lidl. Je verdient het.
12: Hallo.
13: Hi, sorry. Ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
12: Ja hoor.
13: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
12: Tuurlijk.
13: En een kwast? Hoi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
12: Ja.
14: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
13: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.

0: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
1: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
0: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Calvé sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
3: Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
3: Ook voordelig bij trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
5: Verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op Kijk.
6: Oranje fans.

0: Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrik je mis.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus, de nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Ik wil als dino!
3: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
5: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
6: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
7: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In wijk bij Duurstede heeft de politie gisteravond ingegrepen bij een protest tegen de komst van asielzoekers. Volgens RTV Utrecht werd de sfeer grimmig en gooiden demonstranten met stenen en vuurwerk naar politieauto's. Agenten joegen de ongeveer 300 betogers uit elkaar. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. Er is nog veel onduidelijk over de steekpartij gisteravond bij een bedrijfspand in Heerhugowaard. Er vielen doden en 2 mensen raakten gewond. De politie was met speciale teams op de been en hield het gebouw lange tijd onder schot. Er is nog niemand opgepakt en de politie zoekt getuigen. De agent die bij een aanhouding in een AZC in Zeist een vrouw op de grond gooide, wist niet dat ze zwanger was. Had hij dat wel geweten, dan had hij anders gehandeld, zegt de politie. Die zegt dat de vrouw bij een aanhouding in de weg stond, maar weigerde weg te gaan. Beelden van het voorval leiden tot heftige reacties. En in het Noord-Hollandse Weidenes woedt een zeer grote brand in een restaurant. De politie gaat uit van brandstichting, want op het pand staan racistische teksten. Op het moment dat de brand uitbrak was niemand binnen en het pand moet als verloren worden beschouwd. Vanwege de brand is de N506 de komende uren dicht. De dag begint droog en bewolkt, maar al snel volgen buien die vooral vanmiddag fors kunnen uitpakken met kans op onweer en windstoten. Het wordt 20 tot 24 graden. Vanavond wordt het weer wat droger. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
9: De spits komt langzaam maar zeker op gang. Op de A58 in Brabant sta je nu bijna een kwartier in de file van Breda naar Eindhoven tussen Tilburg en Moergestel. Ook in Brabant heb je 10 minuten oponthoud op de N65 van Tilburg naar Den Bosch. Tussen de afritten Haren en Helvoort staat het vast.

0: oponthoud op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar voor de aansluiting met de A9. Dat heeft te maken met werkzaamheden op de A9.
1: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu

0: Ik kan in principe naar huis gaan, want het is vandaag leave the office early day. Oftewel, ga snel van kantoor. Maar ja, ik ben pas net binnen, joh. Ik heb er alleen maar zin in.
1: De Radio Noordzee ochtendshow.
0: Hallo.
1: Met Sylvain Stoet.
0: Het is dinsdag 2 juni en inderdaad, leave the office early day vandaag. Dus je kan je baas even lief aankijken en zeggen, ja, ho, ho, ho, baas, sorry, het is vandaag leave early. Ik mag eerder weg. De mannen van Noordzee en dames hebben het gezegd. Gaan ze ons bellen waarschijnlijk. Vandaag is de 7e editie Kok in de Klas van start gegaan. Een jaarlijkse kookevenement. Ja, niet wat je denkt, nee. Pannen en potten. Gaan de koks in meer dan 140 klassen een interactieve kookles geven. Dat is leuk, hè? Mijn dochter van 7 kan vanavond lekker spruiten gaan koken voor mij. En ja, vandaag qua voetbal, alle definitieve WK-selecties zijn officieel bekendgemaakt. Dus we kunnen een beetje gaan inzetten wat het gaat doen allemaal. Het is een ochtendshow bij Noordzee. Ik ben er klaar voor. Jij ook? Ik heb zometeen Kenje voor je. En ook Jeroen van der Boom komt eraan. Eerst even

0: van Jeroen van der Boom hier bij Noordzee. Luchtballon hoorde je en daarvoor Canyon. En als ik maar bij jou... Ga je nou zingen, Sylvan? Ho. Doe dat eventjes niet, doe dat even normaal. Ja, nee, sorry. Maar ja, het zijn wel lekkere Melal-platen. Zo dan ook Kloot voor je en Laila komt eraan. En Wolter Kroes heeft zo'n hele mooie plaat uitgebracht een tijd geleden. Laat me los is dit. De gevoelige kant van Wolter is dit.
1: Ik heb er geen moment bij nagedacht. Het ging allemaal heel snel. Ik bleef bij je na die eerste nacht.

lenige Lela Kloot hoorde je bij Noordzee. Met 200% puur Hollands maken we je lachend wakker. Zometeen ook ruimte voor jouw nederpop pepper. Wat is dat ook alweer, Sylvan? Nou, dat is gewoon een plaat die jij lekker vindt op deze dinsdagochtend. Welke plaat kan ik voor je draaien? Laat even van je horen en contact met de studio is heel simpel. Ga naar radionoordzee.nl en klik boven in de blauwe balk op de WhatsApp-icoon. Dan heb je gewoon contact met me, oké? Okay? Zo.

0: dat is best wel weer gezellig, toch?
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
5: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
5: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
7: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
8: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
7: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroe.nl.
11: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
12: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
15: Ik heb hier de biefstuk Bali.
16: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
15: Geniet ervan.
14: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
17: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
18: Hey, bedankt.
15: Merci.
18: Thanks.
17: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
19: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
20: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
21: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen, 1 plus 1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, €5,99. En 2 van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen.
22: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf.
0: Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
18: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
22: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In wijk bij Duurstede in Utrecht heeft de politie ingegrepen bij een anti-AZC-demonstratie. Die begon volgens de regionale omroep gemoedelijk, maar de sfeer sloeg om en politiewagens werden bekogeld met vuurwerk en stenen. De politie zit nog met veel vragen over de steekpartij gisteravond bij een bedrijfspand in Herugowaard. Daarbij viel een dode, twee mensen raakten gewond. Gehoopt wordt dat getuigen meer duidelijkheid kunnen geven. En het dagelijkse leven in ons land is vorige maand flink duurder geworden. Volgens het CBS steeg de inflatie met 3,5% en dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor de energieprijzen flink zijn gestegen. En dan nog het weer van Weer Online. Na een droge start komen er al snel buien die soms fel kunnen zijn, met kans op onweer en windstoten. Het wordt 20 tot 24 graden. Vanavond wordt het weer droger.
18: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
23: Intussen staat er ruim 200 kilometer file. Er zijn nog niet veel bijzonderheden tijdens deze ochtendspits. Op de A7 in Noord-Holland sta je wel een kwartier vast van Zaanstad naar Horen tussen Purmerend en Hoorn. Dat komt door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. Ook in Noord-Holland sta je op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar 10 minuten in de file voor de aansluiting met de A9. Het heeft ook te maken met de werkzaamheden daar. Verder heb je 20 minuten oponthoud op de A58 in Brabant, van Breda naar Eindhoven. Het rijdt langzaam tussen Tilburg en Best. En op de A1 in het midden van het land is het druk van Apeldoorn naar Amersfoort. Tussen Stroe en Voorthuizen is de vertraging een kwartier.

0: ben je gelijk wakker, toch? Marco Schuitmaker, die maakt je wakker met deze nacht.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
0: Deze is van Carina, zegt Silvan. Die nieuwe plaat van Replaying Gordon is leuk, maar ja, ik word ook wel blij van die Aladdin-plaat. Kan je die draaien?
2: Oh.
0: Hij draait al.
2: In Afrika.

0: Amsterdam.
1: Heb je het een beetje meegekregen of niet? Dat je wat leuks kan winnen deze week?
2: Met Radio Noordzee naar Kido van der Graaf.
1: Ja, want hij gaat in november een groot concert geven. En dat doet hij in AFAS Live. Kido van der Graaf, hij is niet alleen de presentator die de lunch doet deze week. En ook nog de hitflits te pakken heeft. Nee, hij is ook dus de man die voor de eerste keer in zijn leven zijn grote show gaat geven. En dat is best wel spannend natuurlijk. Maar goed, het is een reizende ster en je kan erbij zijn. Luister vanmiddag weer naar Noordzee bij René van Kerk. Maak je kans op de tickets. Als je de oproep hoort van voor Kido van der Graaf, hoef je alleen maar tickets te appen naar de studio. Word je teruggebeld, kom je in de uitzending, dan ben je er gewoon bij. Op 27 november in AFAS Live. En nu, Mark Floor en Snelle.
3: Ik moet even parken, biertje, vrienden.
4: Ik heb mijn...

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Het is dinsdag, dus say cheese bij Fomar. Elke dinsdag scoor je een voordeelstuk unicaas voor maar 6,99. Fomar, voordeelmarkt.
1: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
2: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Direct.
5: Chef Special.
4: Jan Smit.
5: La Fuente.
4: Jada Borsato.
5: Hanna May. Mara Julia.
4: En Yves Berendsen.
5: Staan zaterdag 6 juni op Live in Hoorn. Koop nu je kaarten op liveinhoorn.nl.
4: Zorg dat je erbij bent.
3: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee, Plus.
8: Donderdag beklimmen weer duizenden Nederlanders fietsend of lopend de Alpe d'Huez in de strijd tegen kanker.
9: Iedereen die we verloren zijn, ze zijn altijd dichtbij.
8: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alpe d'Huez, donderdagochtend vanaf 10 uur live op SBS6.
10: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit, voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
11: Kenneth Smit.
12: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
14: vakantie!
13: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Everyone from left to right, van Holland komt er al. Go left!
16: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
17: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
20: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
19: Zo geregeld, 123inkt.nl.
21: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
22: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Weidenes, Noord-Holland, heeft een zeer grote brand gewoed in een restaurant. De brandweer is nog uren bezig met nablussen. De politie gaat uit van brandstichting, want op het pand stonden racistische teksten als oprotten en kankerturk. Bij de brand vielen geen slachtoffers. Wel is de N506 voorlopig dicht. In wijk bij Duurstede in Utrecht heeft de politie gisteravond een anti-AZC-demonstratie beëindigd. Zo'n 300 mensen waren volgens de regionale omroep op de been en na een rustig begin werd de sfeer grimmig. Toen mensen stenen en vuurwerk naar politiewagens gooiden, grepen agenten in en dreven betogers uit elkaar. Er zijn nog veel vragen over de steekpartij gisteravond bij een bedrijfspand in Heerhugowaard. Daarbij viel een dode en raakten twee mensen gewond. De politie hield het pand ook een tijd onder schot. Getuigen en mensen die eventueel camerabeelden hebben, wordt gevraagd om verhalen en beelden te delen. En de inflatie is vorige maand hard gestegen, meldt het CBS. In mei werd het leven 3,5% duurder en dat heeft allemaal te maken met de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor de energieprijzen omhoog schoten. Economen zijn bang dat als de oorlog langer aanhoudt, de inflatie nog verder stijgt. De dag begint droog en bewolkt, maar al snel volgen buien die vooral vanmiddag fors kunnen uitpakken met kans op onweer en windstoten. Voor 20 tot 24 graden. Vanavond wordt het weer wat droger. En tot zover het ANP-nieuws.
21: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
0: Er zijn tijdens deze ochtendspit niet zoveel bijzonderheden. De meeste vertraging is er door een ongeluk in Brabant op de A58. Het kost je een half uur extra van Breda naar Eindhoven tussen Tilburg en Moergestel. Door het ongeluk is de linkerrijstrook dicht. In Noord-Holland staan ook files door de werkzaamheden aan de A9. Op de N246 van Westgrafdijk naar Beverwijk heb je daardoor een half uur tijdverlies voor de aansluiting met de N514. En het is druk op de A1 in het midden van het land, van Apeldoorn naar Amersfoort. Tussen Stroe en Barneveld is de vertraging 20 minuten.
21: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee, met nu.

Samen stonden ze daar, hè, schouder aan schouder. Na heel wat ellende was dat al meegemaakt toen de tijd met het failliet gaan van hun bedrijf. Schouder aan schouder hoorde je bij Noordzee. En daarvoor Russo en Emma Heeses en Liefdesverdriet. Het is de ochtendshow van Noordzee. Goedemorgen. Maar we laten deze ochtend Johnny Valentino gaan bellen tijdens de ochtendkoffie met... Hij heeft leuk nieuws namelijk.

65 jaar geworden en viert dat niet één keer. Nee hoor, dat viert hij een heel jaar lang met allemaal leuke duetten. Hij heeft er verschillende opgenomen. Dit is het eerste duet dat naar buiten komt. Waylon samen met René Vroger en Hoe de

0: paus.
1: Dit is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Guido van der Graaf. De Radio Noordzee Lunch. Van

0: Hier bij Noordzee en vandaag hebben we Johnny Valentino te gast. Die gaat vertellen over zijn nieuwe plaat. Dat is zeg maar de koning van het meezwaaien. Hè? Die zegt altijd, jongens, die handjes in de lucht van links naar rechts. Nou, dat is die man. Je hoort hem zometeen hier bij Noordzee. En nu, Fleming.
1: Het was laat, ik wilde gaan. Bij de garderobe en ik had mijn jas al aan. Ze zei, wacht je nog heel even. En nog geen 15 seconden later heb ik van haar lippen in mijn

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
1: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
4: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
6: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
7: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
8: We denken na over een koophuis.
9: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
8: Bart, met die loopgroep?
9: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
10: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
11: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
12: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Donderdag beklimmen weer duizenden Nederlanders fietsend of lopend de Alpe d'Huez in de strijd tegen kanker.
15: Iedereen die we verloren zijn, ze zijn altijd dichtbij.
14: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alpe d'Huez, donderdagochtend vanaf 10 uur live op SBS6.
16: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
17: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AHA rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. AHA Greenfields en AHA Terra Burgers 2 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
19: Peugeot.
20: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
21: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij zware Russische luchtaanvallen op delen van Oekraïne zijn zeker 9 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Onder meer de hoofdstad Kiev werd getroffen. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. De politie onderzoekt de zeer grote brand vanochtend in een restaurant in het Noord-Hollandse Weidenes. Er wordt uitgegaan van brandstichting, want op het pand stonden racistische teksten gekalkt. Vanwege de brand is de N506 dicht. En het vertrouwen van Nederlanders in het kabinet Jette is flink gedaald, heeft RTL Nieuws uitgezocht. Bij de start 100 dagen geleden was een derde positief, nu een vijfde. Alleen Jettens eigen D66-aanhang blijft loyaal. En dan nog het weer van Weer Online. Na een droge start komen er al snel buien die soms fel kunnen zijn, met kans op onweer en windstoten. Het wordt 20 tot 24 graden. Vanavond wordt het weer droger.
20: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
22: De meeste dagelijkse files leveren zo'n 10 minuten vertraging op. In totaal staat er wel zo'n 500 kilometer file. Er zijn een paar uitschieters. Op de A58 in Brabant heb je bijna een half uur vertraging van Breda naar Eindhoven na een ongeluk bij Moergestel. Ze zijn aan het bergen, de linkerrijstrook is dicht. Er staat file vanaf Tilburg. Omrijden kan ook richting Eindhoven via Den Bosch over de A65 en de A2. In Noord-Holland zijn werkzaamheden aan de A9. Het is daardoor onder meer druk op de N246 van Westgrafdijk naar Beverwijk voor de aansluiting met de N514. Vertraging is een half uur. En op de A7 van Zaanstad naar Horen sta je tussen Purmerend en Horen een half uur vast. Daar zijn ze aan het bergen na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht.

0: Echt fantastisch hoeveel kilo Gordon kwijtgeraakt is. Hij is bezig om op de cover te komen van de Men's Health. En hier in het pand hebben we een sportschool. Nou, kwam ik laatst Gordon tegen en hij liet even zijn sixpack zien. Hij heeft gewoon een sixpack! Dus dat gaat de goede kant op. Binnenkort dus op de cover. Samen met Replay, Me, Lobby, You, hoorde je.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow.
0: Ja.
1: De ochtendkoffie met...
0: Met, dames en heren, ik denk wel de vrolijkste man uit de muziekgeschiedenis. Hier is Johnny Valentino! Johnny, goedemorgen!
2: Ja, goedemorgen, wat leuk zeg. He, ja. Daar zijn we weer.
0: Ja, en normaal gesproken ben ik mensen.
2: Sportschool, man. Ik hang in het touw in de sportschool. Lekker.
0: Ja, ik wou net zeggen, normaal bel ik mensen aan de keukentafel. Maar jij zit gewoon aan de sportschool. Hoe laat sta je dan al te zweten daar?
2: Nou, ik ben meestal 7:30, 8:15 leg aan de dag ervoor, wanneer ik gewerkt heb. Ja. Dus tegenwoordig ook door de week veel.
0: Ja.
2: Maar vandaag was ik er lekker om 7:45 al en lekker biosie, lekker cardio. Dus ik moet natuurlijk als een jonge god eruit blijven zien. Hè?
0: Nou, ik zie het albumhoesje hier voor me. Dat zie je nog steeds hoor, Johnny. Dus wat doe je dat goed?
2: Nou, dankjewel. Daar ben ik blij om. Daar doen we het voor.
0: Ja, we hebben je nieuwe single ontvangen. Jij bent anders dan de rest. Vertel daar eens even kort over.
2: Ja, ik vind het altijd leuk om verschillende soorten platen te maken. De vorige was natuurlijk een beetje Amerikanen. En dit is wel een echte Johnny Valentino plaat. Echte jongens en merengue plaat. Waar je lekker op kan dansen. Waar je vrolijk van wordt. Waar je positief van wordt. En met het weer en alles, dan moet dat helemaal goed komen deze zomer, toch?
0: Ja, en over de zomer gesproken. Heb je al vakantieplannen of werk je de hele zomer door?
2: Ik doe heel veel vakantieparken. Ik kom net terug uit Florida, daar ben ik net 3 weken geweest. Dus dat is vaste prik elk jaar.
0: Ja.
2: En zomers doen we ongeveer 60, 70 vakantieparken in 2,5 maand. Dus dat is echt serieus aan de bak.
0: Mensen komen je overal tegen dus eigenlijk, hè?
2: Ja, ik ben net Frits Bon vervoegen, weet je wel, van de vakantieman.
0: Ja.
2: Het is
0: gezellig, hè?
2: Op alle grote vakantieparken van Nederland en België ben ik te vinden heel de zomer, al vele jaren. Dus daar ben ik blij mee.
0: Ja, en mocht je dat een keer willen zien, moet je gewoon even op de Instagram kijken van Jordi. Want jij maakt echt een feest ervan met zwaaien, met zakdoeken, met alles erop en eraan. Hè?
2: Ja, ze noemen mij de zwaaikoning van Nederland. Ik ben elk liedje zwaaien. Ook al niet zwaaien, gaan we toch gewoon zwaaien.
0: Gewoon zwaaien, vind ik ook. Heb jij nog dingen voor de komende tijd? Alle optredens natuurlijk komen eraan. Die kunnen mensen vinden op de site.
2: Ik ga jou gewoon een primeur geven.
0: Oh, een primeur?
2: Leuk. Jij hebt de primeur, want jij kent natuurlijk ook de jongens van de Wannabies wel.
0: Zeker.
2: En Johnny Valentino gaat eind augustus met de Wannabies een plaat uitbrengen. Helemaal in de stijl van de Johnny Valentino en de Wannabies. Dat gaat heel erg leuk. Ik ga een aantal theatershows met hun doen.
0: Ja.
2: Dus dan hoort ook een leuke plaat bij. Dus dat de primeur is bij jou.
0: Fantastisch. Want dank daarvoor die primeur. En wat een leuk nieuws is dit, zeg.
2: Ja, dacht ik ook. Ik denk, dat is leuk om even in de zomer even mensen een beetje lekker te maken wat er gaat komen.
0: Nou, dan tegen die tijd wil ik graag weer met je even bellen. Want ik die primeur wil ik dan ook weer even meepakken. Maar voor nu gaan we genieten van jouw nieuwe single. Jij bent anders dan de rest. Ik wens je een fantastische zomer, Johnny Valentino.
2: Dankjewel. Ik jou ook. Geniet ervan en we zien elkaar zeker.

met mijn ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Kon je praten, maar je bent er niet. Nee.

0: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl. Thuisin, mooi
1: wonen. Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
2: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
1: Ja, voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Oranje.

0: Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders ga ik je mis.
1: Een extra, extra grote fans van Voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
4: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
5: Scoor nu supervoordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
6: Het is al even geleden, maar het beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
7: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Odido. Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
9: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
11: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. levenzonderbril.nl.
13: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
15: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij zware Russische luchtaanvallen op verschillende delen van Oekraïne zijn zeker 9 doden gevallen. Bijna 100 mensen raakten gewond. Onder meer de hoofdstad Kiev werd getroffen. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. Sinds gisteravond zou Oekraïne zijn bestookt met meer dan 70 raketten en 650 drones. In het Noord-Hollandse Weidenes is een restaurant in vlammen opgegaan. De politie gaat uit van brandstichting, want op het pand stonden racistische leuzen gekalkt. De brand brak vanochtend vroeg uit en is onder controle, maar de brandweer is nog uren bezig met blussen. Om die reden is de N506 afgesloten. Het vertrouwen in het kabinet Jette is flink gedaald, heeft RTL Nieuws uitgezocht. Het zit er nu 100 dagen en nog maar 1/5 van de Nederlanders is er positief over, tegen 1/3 bij de start. Voornaamste bezwaar is dat het kabinet nog steeds niet echt iets heeft bereikt. D66-kiezers blijven voorlopig loyaal. En in het Zeeuwse Breskens wordt een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog geruimd. Uit voorzorg hebben de bewoners van 120 huizen hun woning moeten verlaten. Ze worden opgevangen in een cultureel centrum. Bij Omroep Zeeland is te zien dat de vindplaats van de bom is veranderd in een soort vesting vol met zandzakken. Na een droge start volgen al snel buien die vooral vanmiddag fors kunnen uitpakken. Met kans op onweer en windstoten. Het wordt 20 tot 24 graden. Vanavond wordt het weer wat droger. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
2: Langzaam maar zeker worden de files korter. Het drukste moment van de spits is geweest. Op een aantal wegen staat het nog vast. Bijvoorbeeld op de A15 van Gorkum naar Rotterdam bij Papendrecht. Daar heb je een kwartier oponthoud door een pechgeval. De afrit is dicht. Keren kan bij af- en oprit Alblasserdam. Op de A16 van Rotterdam naar Breda heb je bij Rotterdam Feyenoord nog 10 minuten vertraging. De weg is na een ongeluk wel weer vrij. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle heb je tussen het Harde en Zwolle-Zuid 20 minuten oponthoud. Dat komt door werkzaamheden aan een brug in Zwolle.
15: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee.

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Sarah, hoor je, en Donnie.
3: De Radio Noordzee Ochtendshow met Sylvain Stoet.
2: Ja, goedemorgen. Ochtendshow bij Noordzee 2 juni. Langzaam kruipen richting de langste dag van het jaar, hè? 21 juni. Grote feestdag. En vandaag is het Leave the Office Early Day. Dat is Engels voor je mag eerder van kantoor. Ja, moet je even wel even bespreken met je baas. En niet dat ik dat zeg dat je het gaat doen. Nee, wel even maak het bespreekbaar. Maar het is wel officieel zo'n dag. Eerder van je kantoor weg. En vandaag gaat koningin Maxima een programma openen voor mentale gezondheid in amateurvoetbal. Het programma richt zich op het bespreekbaar maken van mentale gezondheid in het voetbal voor de jeugd, maar ook voor de amateurs. Ja, vooral de derde helft is belangrijk, denk ik wel. En over voetbal gesproken, vandaag zijn alle definitieve WK-selecties bekend. Dus we weten

0: Wesley Bronckhorst.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.
0: Waarin je platen hoort die we een beetje vergeten zijn, maar die ze echt te mooi zijn om niet te draaien. Zo ook deze van Willeke Alberti. Willeke heeft zoveel mooie nummers uitgebracht in haar leven. En ook een cover heeft ze ooit uitgebracht, 1973. Het is een cover van het origineel, Françoise Hardy. Françoise Hardy, Message Personnel. Die plaat ging ongeveer zo, met een gesproken woord erin. Téléphone,
2: il y a votre voix. Et il y a les mots que je ne dirai pas.
0: Ja.
2: Tous ces mots qui font peur quand ils ne font pas rire. Qui sont dans trop de films.
0: En als iemand dat kan, is dat Willeke wel. Als je komt, dan zal ik thuis zijn, die hoor je nu bij Noordzee.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.

Toen ik de telefoon opnam, wist ik het al. Dat ben jij. Een voorgevoel van toch na al dat alleen zijn, te lang alleen zijn, kom je. Je zei, we moeten praten. Of misschien niet praten. Maar zo kan het niet langer. Ik kom gauw, maar je zei niet wanneer. Als het geluk niet wordt wat je ervan verwacht, omdat het leven moeilijker is dan ik had gedacht, heb ik gezegd, kom maar niet meer hier.

Frans, in Laat Maar Lekker Leven bij Noordzee. 200% puur Hollands. Och, wat een ochtend, hè? Zometeen Acta aan de Munnik nog voor je, Numidia. En een paar weken geleden stond hij in de Melkweg. Was hij heel zenuwachtig, dat snap ik ook wel. Een van zijn eerste grote shows, solo. Simon Keizer. En daar zong hij ook dit liedje.

0: info op radionoordzee.nl.
1: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.
7: Boost yourself.
8: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
15: Welkom in Afrika!
14: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
16: Help, GWC!
17: Help!
18: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
19: Laten we het proeven.
18: Opdrachten uitvoeren.
20: Moeten we de poep mengen? Dit is een grap.
18: Maar wie het best integreert...
21: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
18: ...wordt tot ere Himba gekroond.
22: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
23: Tickets to the tribes.
18: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
24: Helemaal los bij Ethos.
25: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
26: Mooi van Ethos.
27: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
28: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en nietmachines. Jullie assortiment is zo groot.
27: Zo geregeld. 123inkt.nl.
29: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
30: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
29: Ja, voor maar €6,99.
31: Fans van voordeel.
29: Aldi.
32: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
33: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
32: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
29: Een extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
31: Fans van voordeel.
29: Aldi,
34: verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat, alle Batiste droogshampoo, tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar...
35: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
0: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
36: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Rusland heeft vannacht zware luchtaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Het ging om 650 drones en meer dan 70 raketten die neerkwamen in verschillende delen van het land. Er vielen zeker 9 doden en bijna 100 gewonden. De brand in een restaurant in Weidenes bij Horen is waarschijnlijk aangestoken, zegt de politie. Op het pand stonden teksten als oprotten en kankerturk. Het restaurant brandde helemaal af, maar er zijn geen slachtoffers. En president Trump heeft de Israëlische premier Netanyahu knettergek genoemd. De twee belden met elkaar over de Israëlische aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut. Iedereen haat je hierom, zou Trump ook nog hebben gezegd. En dan nog het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten trekken buien over en vanmiddag zijn die vooral in het midden, oosten en noorden zwaar. Met veel regen en kans op onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
1: De files worden korter, er staat nog zo'n 200 kilometer. Het verkeer kan nu wel last hebben van stevige buien. En wat opvalt onderweg is de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Bij Papendrecht staat een vrachtwagen met pech. Daardoor is de afrit dicht, net als de rechter rijstrook. Vertraging is 20 minuten. Keren kan bij Alblasserdam. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle heb je bij Zwolle 20 minuten vertraging. Dat heeft te maken met werkzaamheden aan een brug in Zwolle.

Mooi, ik bleef geloven van Numidia bij Noordzee. En Acta de Munich daarvoor, Schoolplein. Goedemorgen, mannen. Nou, mannen. Hier in Sneek staat radio harder dan de wekker. Groetjes, Bouke. Nou, Bouke, het is wel tijd om op te staan, hè? Hallo? Ik weet niet of ik weer een dagje vrij. Het is 9:30 geweest. Wilma zegt, ik ben onderweg naar de markt in Ede. En natuurlijk staat Radio Noordzee ook hier aan. En Kees die laat zich zegt in IJmuiden waar het flink momenteel. Maar de muziek houdt ons warm. Zou je zo meteen een mooie klassieker kunnen draaien. Liefst die oude van Johnny Lyon. Ah. Ja, die heeft ook die andere plaat uitgebracht. Hè? Dat komt alleen maar voor in Dallas, weet je nog? Dat is ook een leuke plaat. Maar hij vraagt om zijn Sofietje. Want zijn meisje, zijn dochter heet ook Sofie. Vindt hij zo'n leuk plaatje. Dat gaan we doen bij Noordzee. Zij dronk Ranja met een...

En dan zou ik denken, nou, dan gaan ze even rust nemen. Want ja, ze hebben net zo'n lange concertreeks gehad in het Gelredome. Deze Susanne Freek. Maar nee hoor, ze gaan gewoon weer door. Bijvoorbeeld komende vrijdag staan ze in Wantij Live in Dordrecht. Central Park, komende 13 juni is dat in Utrecht. En ook in Drakenstein, Drakenbootfestival moet ik zeggen. In

hele week geweest hier door de man die de hitlist te pakken heeft. Ga ik ook zo voor u draaien. Guido van der Graaf. Met zijn single Ciao, Doei, Adios. Laat ik je zo achter en morgenochtend spreek je weer om 7 uur. Oké, zo afspreken? 2 over 7. Deal. Fijne dag, hè. Radio Noordzee.

0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks. Voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
2: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
3: Peugeot.
4: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
6: Everyone from left to right, van Holland komt eraan.
7: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
8: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
11: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 800 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
13: Verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
14: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
15: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
16: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 10 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Rusland heeft vannacht zware luchtaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Het ging om 650 drones en meer dan 70 raketten. Vooral de regio rond de hoofdstad Kiev werd bestookt. Er vielen zeker 9 doden en bijna 100 gewonden, onder wie kinderen. In Kiev stortte een flatgebouw deels in. Er is nog veel onduidelijkheid over de steekpartij gisteravond in Heerhugowaard, waarbij een dode en 2 gewonden vielen. Zo is nog niet bekend wie de slachtoffers zijn. Ook wordt de aanleiding van het incident in een bedrijfsgebouw nog onderzocht. De politie hoopt daarover later vandaag meer te kunnen zeggen. President Trump heeft de Israëlische premier Netanyahu aan de telefoon knettergek genoemd. Het gesprek ging over de Israëlische luchtaanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut. Trump stelt dat Netanyahu zonder zijn hulp al lang in de gevangenis had gezeten. Iedereen haat je nu, zou hij ook nog hebben gezegd. En de nieuwe film van Michiel van Erp is dit jaar de opening van het Nederlands Filmfestival. De film heet Downtown en speelt zich af in Amsterdam, waarbij drie vrienden worden gevolgd tijdens de AIDS-epidemie en de coronapandemie. Het filmfestival begint op 25 september en dan gaat Downtown ook elders in première. Vanuit het zuidwesten trekken buien over en vanmiddag zijn die vooral in het midden, oosten en noorden zwaar met veel regen en kans op onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Vanavond vallen er vooral in het noorden en oosten nog buien. En tot zover het ANP-nieuws.
16: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee met nu.

Jij bent op deze dinsdag 2 juni. Jij luistert naar Radio Noordzee. We begonnen met Zoe Levi en Snelle Ik Zing. Nou, dat vind ik ook zo'n prachtig nummer. Het is even over 10. Marleen hier dus de komende 2 uur lekkere Nederlandstalige muziek, waarvan jij mede bepaalt wat ik straks ga draaien. En als je nu al iets in je hoofd hebt, dan kan je me dat nu al laten weten. Daar hoef je echt niet mee te wachten tot in het volgende uur. Je kunt me nu al een berichtje sturen en dat doe je via radionoordzee.nl. Die groene knop, daar kom je via WhatsApp in de studio meteen terecht. En dan kan ik gewoon meteen zien van, hey, dat is een goed idee. Misschien heb je daar wel een goede reden voor. Dus twijfel dan niet, hè. Als je iets wil horen, laat het me vooral weten. Straks onze Radio Noordzee-ster Davina Michel, die met een meesterzet miljoenen views krijgt op een video en zichzelf daarmee echt op de kaart zet. Want het begin betekende van een succesvolle carrière. Straks natuurlijk ook een shownieuws-update van de shownieuwsredactie. Je wordt helemaal bijgepraat over het wel en wee van de sterren. Is er iemand getrouwd? Heeft er iemand een baby? Is er iemand misschien gearresteerd? Gaat iemand scheiden? Nou, je hoort het allemaal straks. Eerst eens even kijken. Het is 2 juni. Even kijken of we nog iemand kunnen feliciteren. Nou, dat kan zeker. Hans de Boy is jarig. Hij wordt 68 vandaag. En dat is natuurlijk een hele goede reden om deze grote hit te draaien van hem uit de jaren 80. Ik heb trouwens ooit een Annabel gekend die als wifi-wachtwoord had

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Carlijn Stroodijk en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. De bestuurder die vorige week op Ibiza frontaal op de taxi botste waar Leontien Ruiters en Jada Borsato in zaten, zou na zijn bezoek aan de spoedeisende hulp zijn ontsnapt. Dat meldt een Spaanse journalist. Deze persoon reed vermoedelijk op de verkeerde rijstrook en botste op de taxi van Leontien en Jada. Na de botsing zouden ook twee inzittenden van de personenauto zijn gevlucht. Leontien speculeerde eerder dat de bestuurder onder invloed van alcohol was. Leontien hield aan de botsing gekneusde ribben over en Jada moest een optreden afzeggen. Annemiek Koekoek, bekend van haar deelname aan het 11e seizoen van Boer zoekt Vrouw, is opnieuw moeder geworden. Haar zoontje is eind april geboren, maar ze maakt de komst van de kleine vandaag bekend op Instagram. Hoe het kereltje heet is niet bekend. Tijdens Boer zoekt Vrouw vond Annemiek niet de liefde, maar ze kreeg na de zoektocht en buiten de camera's om een relatie met haar oud-klasgenoot Charlie. En mooi nieuws voor zangeres Bente Fokkens. Ze kreeg gisteravond in de talkshow van Eva Jinek een platinaplaat voor haar nummer Kan Je Me Zien. Het nummer dat Bente vorig jaar uitbracht voor het programma Beste Zangers is inmiddels meer dan 20 miljoen keer gestreamd.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

Blijf bij mij. Dit zijn voor mij de allermooiste uren van André Hazes samen met Gerard Joling. Het duet wat Gerard in 2007 opnam, in combinatie met de originele opnames dus van André Hazes, die dat weer uitbracht onder de titel Blijf maar hier. In 1988 was dat. Gerard die heeft overigens ook een Engelstalig duet op deze manier opgenomen met André Hazes. En hij heeft een clip daarbij gemaakt met de broer van André. Die heeft hem een hoedje opgezet. Theo Hazes had een pruik. En Gerard zei, het was beangstigend eng hoe echt dat was. Het was alsof hij levend naast me stond. Nou, dat clipje is natuurlijk ongetwijfeld wel ergens terug te vinden op YouTube van André Hazes en Gerard Joling. Dus naar Volendam. Dit is Monique Smit. En die wil je niet een klein beetje, niet voor de helft, maar gewoon helemaal.

0: Amsterdam, Flemming. En als ik zo naar mijn playlist kijk van de komende 2 uur... dan zie ik eigenlijk dat een heleboel platen... ja, de link van Marleen in zich hebben. Ze gaan over dans, of ze hebben dans zelfs in de titel. En zo ook deze plaat. Dit zijn de Shawnees, want een echte link van Marleen... die krijg je natuurlijk straks pas, hè. De Shawnees dus, dans je de hele nacht met mij.
1: Dag, schat. We komen voor de haagparty. Nee, hoor, we vinden het aangas wel. Kom op, jongens.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: 10 tenders, alsjeblieft.
2: Ja, dat is dan 8 euro.
1: Hè? 8? Oké. Okay.
3: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
4: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor 59.800 euro. Bekijk de extra's op polestar.com.
5: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
6: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
7: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
11: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
12: Helemaal los bij Ethos.
13: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
14: Mooi van Ethos.
11: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
15: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
16: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
17: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
16: Odido. Open nu gratis ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
18: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
19: Ik heb hier de biefstuk Bali.
20: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
19: Geniet ervan.
18: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
21: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
22: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.

0: Marco Schuitmaker, vergeef me.
1: De Radio Noordzeester van de week.
0: Onze Radio Noordzeester deze hele week is Davina Michel. En dan hoor ik jou denken, ja, ik heb toch helemaal niet zoveel Nederlandstalig gezongen. Daar heb je, helaas moet ik zeggen, gelijk in. Maar het was wel haar grote eerste hit. Die hebben we gisteren gedraaid in het Nederlands. Duurt te lang. En ze heeft toch wel een aantal Nederlandstalige dingen opgenomen, hoor. Bovendien is het natuurlijk wel een van de meest succesvolle zangeressen van Nederland op dit moment. In 2016 deed zij mee aan het programma Idols. Ik moet eerlijk zeggen, ik was dat even kwijt. Maar tijdens haar auditie zong ze dat nummer Nobody's Perfect van Jessie J. Ze mocht door naar de volgende ronde en naar de volgende ronde. Maar bij de duettenronde hield het voor haar op. Kun je voorstellen dat zij eruit gekikt wordt op een gegeven moment? Kan toch niet waar zijn? In ieder geval, daarna startte Davina Michel haar eigen YouTube-kanaal, waarop ze eigenlijk wekelijks een cover van een Engelstalig nummer plaatste. In augustus 2017 zong ze het nummer What About Us van de Amerikaanse zangeres Pink. Dat betekende wel de grote doorbraak helemaal toen Pink dit hoorde. En daarover zei, that's better than I will ever sound. Dat is beter dan ik ooit zou klinken. Vanaf dat moment ging de video van Davina Michel viral, waarna ze ook meerdere malen in televisieprogramma's te zien was. Niet alleen in Nederland, maar ook in Amerika. In november 2022 was die video al ruim 20 miljoen keer bekeken. En ze had haar kanaal al 1,5 miljoen abonnees. De Nederlandstalige plaat die ik nu van haar ga draaien is een samenwerking met Marco Borsato. Een samenwerking met Armin van Buuren. En ze had makkelijk in de link van Marleen kunnen passen deze week. Want de plaat heet Hoe het danst.
1: De Radio Noordzeester van de Week.

0: is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Guido van der Graaf. De Radio Noordzee Lunch. Vanmiddag vanaf 12 uur. Radio Noordzee.
1: Dochter.

Het Eik natuurlijk met groot hart. Zo, dat is hem. En het is bijna 11 uur. Dat betekent dat we in het volgende uur niet alleen een verzoekplaatje hebben, maar ook de link van Marleen. Ik zei het net al, hè, dat is natuurlijk een dansplaat. Het heeft met dans te maken, of het heeft dans in de titel. Dat hoor je dus aan de andere kant van 11 uur. En dan vind ik het zo leuk dat, nou ja, ik weet niet of jij een beetje in zomerse sferen bent geraakt. Kan bijna niet anders met dat hete weer van vorige week. Maar dit, de 3J's, die brengen ons toch een beetje soort van naar Jamaica. Ik vind het wel lekker hoor. Laat maar komen.

0: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
4: Welkom in Afrika!
3: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk. Help!
5: GWC!
3: Help!
5: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
6: Laten we het proeven.
5: Opdrachten uitvoeren.
7: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
5: Maar wie het best integreert...
8: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
5: ...wordt tot ere Himba gekroond.
9: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
3: Tickets to the Tribes.
5: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
10: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
11: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen... om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
12: Busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.

0: realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op Kijk.
1: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja.
5: Echt serieus?
4: Wat
5: een geld.
6: 18.000, godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging. Tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
9: Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 11 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Rijkswaterstaat waarschuwt het verkeer voor gevaarlijke situaties tijdens de avondspits. Door zware buien met hagel en windstoten kunnen in het hele land wateroverlast en lange files ontstaan. De buien trekken van zuidwest naar noordoost en worden steeds zwaarder. Het KNMI heeft voor het hele land code geel uitgeroepen. 65 asielzoekers die vannacht niet in het aanmeldcentrum in Ter Apel terecht konden, hebben in een sporthal in Tweede Exloërmond geslapen. Ze zijn vanmorgen teruggebracht. Het Drentse dorp biedt tijdelijk nachtopvang aan, net als eerder onder meer Stadskanaal en Warfum. Na donderdag moet er weer een nieuwe plek worden gevonden. Medewerkers van anonieme hulplijnen hebben veel last van zogeheten fakers, meldt het programma Zembla. Ze houden de lijn bezet met verzonnen verhalen of vallen de hulpverleners lastig met seksgesprekken. Die hebben daar last van. Vervelende telefoontjes zorgen volgens de onderzoekers voor stress en minder plezier in het werk. En de Amerikaanse ambassade in ons land waarschuwt voetbalfans die naar het WK in de VS gaan om extra reistijd in te plannen. Het wordt op de vliegvelden erg druk, vooral bij de douane. Bij aankomst kan je telefoon of laptop worden gecontroleerd om te kijken wat je op social media allemaal over Amerika hebt gezegd. Vanuit het zuidwesten trekken buien over en vanmiddag zijn die vooral in het midden, oosten en noorden zwaar. Met veel regen en kans op onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Vanavond vallen er vooral in het noorden en oosten nog buien. En tot zover het ANP-nieuws.
9: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.

Sing is dit. Een zomer lang. Oh, fijn zomer. Ik heb er zo zin in. Leuk dat je luistert. Leuk dat je erbij bent. Even na 11 uur. Marleen hier op Radio Noordzee. En ik wil jullie alvast bedanken voor de berichtjes die ik allemaal binnen heb gekregen over de link van Marleen. Want deze week is de link dansen. En er zijn inderdaad talloze Nederlandstalige platen gemaakt met dansen in de titel of die over dansen gaan. Dat is ontzettend leuk. Ik heb me goed laten inspireren voor de rest van de week door jullie berichtjes. Dus blijf dat vooral doen. Dat vind ik alleen maar gezellig. Als je gisteren al geluisterd hebt, dan weet je dat de lunchpresentator deze week niemand minder is dan Kido van der Graaf. Deze hele week tussen 12 en 1 laat hij zijn favoriete Nederlandstalige muziek aan je horen. Maar niet alleen dat. Je kunt hem ook van alles vragen. Alles wat je over hem weten wil, kan je in de app via radionoordzee.nl kan je dat sturen, hè? Via die berichtenknop. Alles wat je over hem wil weten. Geen vraag kan te gek zijn. Wie weet beantwoordt hij die zo meteen wel in het lunchprogramma. Ja, hij gaat daar presenteren. Maar laten we niet vergeten dat het een zanger is natuurlijk, hè? Dus we kunnen hier bij Radio Noordzee uiteraard ook gewoon zijn muziek draaien. Kido van der Graaf dus onze lunchpresentator deze week. Waarom nou niet? Met als subtitel Kleuren.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedendag, ik ben Carlijn Stroodijk en dit is de shownieuws-update op Radio Noordzee. Richard Groenendijk gaat een extra seizoen toevoegen aan zijn aankomende theatertournee. Dat kondigt hij aan op social media. De eerder aangekondigde tour Gelukkig heb je mij nog was binnen enkele dagen uitverkocht. Richard verwacht dat de nieuwe data in het najaar bekend worden gemaakt. Op de speellijst staan meer dan 100 optredens op de planning. Volgens de geruchtenmolen zou het achter de schermen bij de echte Gooise moeders niet altijd roze geur en maneschijn zijn. Pauline Wingelaar heeft in de Koen en Sander show bevestigd dat er onderling wel eens wat speelt en hint zelfs naar ruzies op beeld. In elke vriendschap heb je wel eens irritatie, zegt Pauline. Volgens haar wordt het bij hen alleen meteen onder een vergrootglas gelegd. Bovendien zegt Pauline dat hun ruzies minder spectaculair zijn dan de Juice-kanalen doen vermoeden. Meestal gaat het over iets kleins. En de 10 uitverkochte concerten van Suzanne en Freek in het Gelredome zitten er inmiddels op, maar dit maakt nog altijd de tongen los. Tijdens het nummer Als het avond is werd namelijk weer massaal het woord hoer geroepen. Dat blijkt uit beelden die rondgaan op TikTok. Veel fans vinden het respectloos. Maar anderen schrijven dat Suzanne en Freek het woord zelf ook zouden roepen en het grappig zouden vinden. Eerder doken ook al beelden op van het hoer geroepen fans, zoals bij een optreden van Suzanne en Freek in 2024.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Dit is Radio Noordzee.

0: link van Marleen.
1: Ja, de link van Marleen is de hele week dansen. Dat hebben jullie goed begrepen. Want ik heb heel veel leuke berichtjes gekregen met suggesties. Allemaal Nederlandstalige nummers die over dansen gaan. En dat zijn er inderdaad een hoop, hoor. Vandaag heb ik een nummer uitgekozen van Bluff. Dan weet je waarschijnlijk al welk liedje het gaat worden. Het is natuurlijk Dansen aan Zee. Dit nummer komt van het album Watermakers. En het is al, want in mijn hoofd is dat nog helemaal niet zo heel lang geleden. Maar dat is gewoon 26 jaar geleden. Ik zag hem veelvuldig voorbij komen in jullie berichtjes. Dus ik weet zeker dat ik echt een heleboel mensen, inclus mijzelf, hier een grote plezier mee doe. Bluff in de link van Marleen, Dansen aan Zee.
0: De link van Marleen.

Jari Hellegers, de vlam in de pan. Zometeen draai ik een plaat voor je als je dat wil. De plaat waar jij nu behoefte aan hebt. Is dat een bepaald liedje? Dan kun je me dat nog steeds laten weten via radionoordzee.nl. Druk dan op die stuurberichtknop en dan kom je via WhatsApp bij mij dus in de studio. En dat is eigenlijk de simpelste weg om mij te laten weten waar ik jou straks een plezier mee kan doen. Ondertussen moet je deze woorden natuurlijk niet letterlijk nemen, hè?

0: Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Het is dinsdag, dus say cheese bij Fomar. Elke dinsdag scoor je een voordeelstuk Unicaas voor maar 6,99.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterrenslot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
6: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
5: Ja, voor maar 6,99.
7: Fans van voordeel.
8: Aldi. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,49.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
10: Klopt. Minstens 2 dagen per week.
9: En jij?
10: Ik meestal maar 1 keer per maand.
9: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
10: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
9: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
11: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: Fijne verjaardag.
13: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
14: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
15: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
16: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
17: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AHA rode en gele paprika los, 1+1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1+1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2+1 gratis.

mooie stemmen samen. Glennis Grace en Edwin Evers. Wil je niet nog één nacht? En dat brengt mij bij het verzoekje. Want ik heb een paar mooie suggesties binnengekregen. En ik heb er één uitgezocht, namelijk die van Patrick. Die zegt, ik ben al jaren fan van Replay. Ik ben blij dat ze ook weer begonnen zijn met nieuwe nummers opnemen. Onder andere met Tino Martin inderdaad, Patrick. Maar ook nu weer met Gordon. En die wil jij nu graag horen. Dat kunnen we natuurlijk gewoon regelen. Dankjewel Patrick voor je berichtje. En geniet van Me Love You van Gordon en Replay.

Zo klinkt verliefd dus volgens Circus Kusters. Ik ben bijna klaar hier, want Kido van der Graaf staat al te popelen van ongeduld om hier achter de knoppen aan te schuiven en jou te voorzien van een heerlijk lunchprogramma. Hij heeft zijn favoriete Nederlandstalige muziek voor je meegenomen. Tot 1 uur is hij jouw lunchpresentator hier op Radio Noordzee. Dus ik neem afscheid voor vandaag. Ik wens je nog een fantastische dinsdag. Maak er wat moois van en tot morgen.

0: het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-marjas. Met je favoriete spelen achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
6: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
7: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
6: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
7: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
8: Tijd voor gesponsorde vacatures.
5: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
9: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage, Smint.
10: Boost yourself.
11: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
12: Attentie, attentie, alle dames opgelet. Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2+1 gratis. Dus hup in de benen naar
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Donderdag beklimmen weer duizenden Nederlanders fietsend of lopend de Alpe d'Huez in de strijd tegen kanker.
15: Iedereen die we verloren zijn, ze zijn altijd dichtbij.
14: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alpe d'Huez, donderdagochtend vanaf 10 uur live op SBS6.
16: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
17: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
18: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
19: Ah, nee hè.
20: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
19: Ja, weer eens.
20: Nou, pof jij even.
19: Oh ja?
20: Ik heb net koffie gezet.
19: Lekker.
20: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je voelt

0: radio2.nl. Het nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Esma Lala, die nu voor GroenLinks PvdA in de Tweede Kamer zit, geeft haar Kamerlidmaatschap op en wordt wethouder in Amsterdam. Ze krijgt daar de portefeuille onderwijs, jeugdzorg en jongerenwerk. De Amsterdamse fractie is blij met haar komst, omdat Lala al veel heeft gedaan voor kansengelijkheid. Geert Wilders wil een Kamerdebat over het fors gedaalde vertrouwen in het kabinet. Aanleiding is het RTL-onderzoek. Dat laat zien dat nog maar een vijfde van de kiezers positief is over de ploeg van premier Jette, die er nu 100 dagen zit. Of het ook echt tot een debat komt, is de vraag. Wilders zou de hele oppositie achter zich moeten krijgen. De Nederlandse boete voor Volkswagen in het dieselschandaal wordt geschrapt. Dat heeft het college van beroep besloten. Volkswagen kreeg hier een boete van €450.000 voor misleiding met schommeldiesels. Maar in Duitsland moest het concern ook al 1 miljard euro betalen. En twee boetes voor hetzelfde vergrijp binnen de EU mag niet. En de deal tussen Ajax en de Spaanse trainer Michel is rond. Hij heeft volgens de Telegraaf en VI een akkoord bereikt over een contract tot de zomer van 2028. Hij zit nu nog bij Girona en volgt interimcoach Oscar Garcia op. De komende dagen worden de puntjes op de i gezet, waarna Ajax Michel officieel presenteert. Vanuit het zuidwesten trekken buien over en vanmiddag zijn die vooral in het midden, oosten en noorden zwaar, met veel regen en kans op onweer en windstoten. Het is 19 tot 23 graden. Vanavond vallen er vooral in het noorden en oosten nog buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.

0: Lunch. Samen met Guido van der Graaf.
1: Frank Boeijengroep met Zwart-Wit op Radio Noordzee. En welkom bij de lunch met meer muziek dat er mensen zijn in Nederland die Guido heten. Ja, ik heb ze bijna allemaal ontmoet. Het zijn er iets meer dan 110. Kortom, er staat ons een mooie muzikale lunch te wachten met straks Aaron Blommaert en Zoe Levi. En maar eerst straks de man die op 14 en 15 november te zien is in de Ziggo Dome. Dit is Yves Berendsen, Lust.

Soms kom je onverwacht iemand tegen tijdens een studiosessie en dan leidt dat tot tranen van goud. De nieuwe single Aaron Blommaert en Zoe Levi, Tranen van Goud. Ja, zo'n lied als De Kapitein, hè. Als ik alleen al aan die plaat denk, dan denk ik aan Ahoy, aan de vrienden van Amstel. En wat zingen deze mannen toch goed, hè? Nog steeds, na al die jaren, hebben zij precies dezelfde sound. Dit is Agda en de Munnik mengt De Kapitein, deel 2.

0: info op radionoordzee.nl.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
2: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
3: Welkom in Afrika!
2: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
4: Help!
5: GWC!
4: Help!
5: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
6: Laten we het proeven.
5: Opdrachten uitvoeren.
7: Moeten we de poep mengen? Dit is een grap.
5: Maar wie het best integreert...
8: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
5: ...wordt tot ere Himba gekroond.
9: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
10: Pick it to the tribes.
5: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
1: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
11: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
1: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
13: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
14: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
13: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De

0: King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu, voor maar 2 euro. Bij Burger King.
1: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja.
4: Echt serieus?
3: Oh,
4: wat een geld.
5: 18.000, godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3 sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het.

0: TikTok, TikTok.
1: En god, waar blijf je nou?
2: De Radio Noordzee Lunch met Guido van der Graaf.
3: Ja, Donnie en Senna, waar blijf je nou? Ja, Mario de Groot die heeft een vraag ingestuurd via radionoordzee.nl... en hij vraagt wat mijn favoriete concert is dat ik ooit heb bijgewoond. Daar moest ik heel eventjes over nadenken, maar als ik dan toch moet kiezen, dan is dat er wel een van het René Vroeger, hoor. En daar heb ik er heel wat van gezien, maar deze in het Circus Theater die staat me nog heel goed bij. Het jaartal zal ik je niet durven zeggen, want ik ben er bij meerdere geweest, maar dat Circus Theater met René Vroeger daar, dat heeft echt veel indruk op me gemaakt. Waarschijnlijk is het ook daarom dat ik ooit het Circus Theater heb willen doen. Dat was wel de aanleiding tot. Hij komt binnenkort met een duetalbum, als het goed is. De eerste hebben jullie al gehoord, dat is die René Vroeger en samen met Waylon een fantastisch country song. Dankjewel Mario voor je vraag en dit is Bluff met Harder Dan Ik Hebben Kan.

0: met mij gebeurd.
1: Snelle en Kleur, wat is toch een heerlijke plaat, hè? Dit is het einde van de lunch. Dankjewel voor het luisteren. En app tickets om kans te maken voor die allerlaatste tickets op mijn concert op 27 november in AFAS Live. Luister vanmiddag tussen 4 en 7 naar René en Jonathan. Wie weet zie ik jou dan de 27e. Dit is Vrij met mij van Rutger Kot.

0: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus de nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Hey, jij daar.
3: Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
3: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
2: Prijsvrij vakanties.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
4: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
5: Nu met Club Karwei, tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
7: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
11: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Scoor nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
13: Jij bent mijn kampioen.
14: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
15: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.

0: uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Berlijn is een tram ontspoord en daarbij zijn 20 mensen gewond geraakt, meldt Bild. Bij het nemen van een bocht vloog de tram uit de rails. Een van de rijtuigen werd door een elektriciteitsmast opengereten. Van de gewonden zijn 3 er slecht aan toe. Het tramverkeer in Berlijn is voor een deel ontregeld. De identiteit van de slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Heerhugowaard is nog altijd niet bekend, zegt de politie. Bij een bedrijfspand viel een dode en raakten 2 mensen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. De burgemeester noemt het schokkend en heftig wat er is gebeurd en leeft mee met alle betrokkenen. In een drugsonderzoek heeft de politie vorige week 7 mensen opgepakt. Ze worden verdacht van het handelen in drugs en het bezitten van drugs en wapens. Ze zitten nog vast. De politie deed invallen op 9 locaties verspreid over het land en onderschepte afgelopen weekend een drugstransport naar het buitenland. En in Breskens in Zeeland is een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Hij werd in maart gevonden bij werkzaamheden. De EOD heeft de 500 ponder op een vrachtwagen geladen om hem op een veilige plek te laten ontploffen. 200 mensen moesten door de operatie tijdelijk hun huis uit. Er trekken buien over en vooral in het midden, oosten en noorden kunnen die heftig uitpakken met veel regen en kans op onweer en windstoten. Het is 19 tot 23 graden. Vanavond vallen er vooral in het noorden en oosten nog buien. En tot zover het ANP-nieuws.
2: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

te willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd.

0: Paul de Leeuw bij Radio Noordzee en blijf tot de zon je komt halen. Nou, de zon is een beetje een gevoelig onderwerp vandaag natuurlijk, want oei oei oei, na die afgelopen heerlijke dagen van afgelopen week is het vandaag toch een beetje hel en verdoemenis wat op ons neerdaalt. De hele dag op de meeste plekken in het land al behoorlijk wat regen. Dat gaat later vandaag alleen nog maar erger worden, dus ja, zorg dat je de regenjas bij hebt als je nog met de fiets op pad moet of lopend. En als je denkt van ja, waar kan ik dan vandaag nog vrolijk van worden? Nou, gewoon lekker van Radio Noordzee. 200% puur Hollands, ook op deze druilerige dinsdag. Mijn naam is Luc, fijn dat je erbij bent. Zometeen Simon Keizer, Herman Brood en Henny Vriend komen er ook aan. En eerste man die ons onlangs een klein blikje in huizen Frans Bauer gaf.
1: Chris, het schijnt dat jij vroeger zakken chips verstopte in huis. Waarom deed je dat?
2: Waarom deed ik dat? Nou, zodat ik ze zelf later kon opeten. Nou ja, kijk, als je die zakken chips laat liggen bij ons, dan was het wel eens zo dat er bijvoorbeeld iemand 's nachts thuis kwam van bijvoorbeeld een optreden. Zou bijvoorbeeld kunnen, iemand. En dan was die zak chips de volgende dag weg. Dus ja, ik verstop dat dan liever. En dat ik dan denk, nou, bespaart die meneer de calorieën. En dan heb ik gewoon een zakje chips.
0: Ja, mooi hè. Franske Bauer. Zijn zoon kan ook een aardig potje zingen. Chris, je hoort hem nu bij Noordzee. Hoe heet dat liedje? Als ik

Radio Noordzee, Herman Brood en Henny Vrienten. En als je wint, heb je vrienden. Op deze druilerige dinsdagmiddag komt een appje binnen van Marcel. Die stuurt heel leuk vandaag de hele dag aan het werk buiten in de regen. Wat een taaie dag. Zou je zo voor mij Tino Martin kunnen draaien? Zijn nieuwste Jong en Dom. Nou Marcel, respect. En ik ga Tino zo meteen voor je draaien. Goed nieuws wel. Morgen wordt een relatief droge dag. Dus hou daar rekening mee. Later in de week gaat er wel wat meer regen vallen. Maar morgen weer zo goed als droog. Mooie dag om bijvoorbeeld lekker een rondje te toeren op je scooter. Misschien heb je wel een Vespa thuis in de garage staan. Dave Dekker heeft ook een Vespa. En die bezingt hij nu bij Radio Noordzee.

0: pas op hoor, deze is heet.
1: Oef, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker.
0: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
0: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen, 1 plus 1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, 5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserleven gevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
9: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
10: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
11: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging, tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende Trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
13: Honor the craving.
14: Domino's. Donderdag beklimmen weer duizenden Nederlanders fietsend of lopend de Alpe d'Huez in de strijd tegen kanker.
15: Iedereen die we verloren zijn, ze zijn altijd dichtbij.
14: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alpe d'Huez. Donderdagochtend vanaf 10 uur live op SBS6.
16: Hakje spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
17: Hakje dag!
18: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app, met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen, vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
20: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.

0: Martin op verzoek van Marcel. Je hoorde Jong en Dom.
1: Radio Noordzee, dinsdag duet.
0: Yes, op deze dinsdagmiddag, de 2e van juni. En zoals elke dinsdag rond dit tijdstip duik ik ook vandaag even in de muzikale archieven van Radio Noordzee op zoek naar een duet tussen twee mannen of twee vrouwen. Of zoals in dit geval tussen een man en een vrouw. Ja, je zou dit een echte golden oldie kunnen noemen. Een nederklassieker in optima forma. En het is echt zo'n liedje. Beeld je even in, vrijdagavond, zaterdagavond in een bruine kroeg ergens in het land. En dan zo tegen sluitingstijd gaat de jukebox even aan. En dan komt deze altijd voorbij en zingt de hele kroeg mee. Met Willy en Willeke Alberti. De glimlach van een kind.
1: Radio Noordzee. Dinsdag duet.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Guido van der Graaf. De Radio Noordzee lunch.

die binnenkort weer heel vaak Viva Hollandia kan gaan zingen. Want ja, we zijn er weer bij en dat is prima. Je hoorde Wolter Kroes nu met Niet Normaal bij Radio Noordzee. Want over 9 dagen exact, dan begint het WK voetbal. Heb je de borrelnootjes al in huis? Staan de kratten bier al koud? Want we gaan wereldkampioen worden, toch? Ja, dat hoorde ik Memphis Depay zeggen tenminste. Dus dan weet je dat vast, hè. Hou de hele zomer maar vrij, zou ik zeggen. Dit is Radio Noordzee, dinsdagmiddag. Zometeen hier de headlines uit het nieuws. Ook een verse shownieuws-update komt eraan. En dit is Monique Smit. Ik wil je helemaal...

0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
0: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
3: En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
4: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Bestel je OBU op netlink.nl.
7: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
8: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint €50.000? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
9: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
10: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
11: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
12: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
15: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In het hoge beroep in het liquidatieproces Marengo eist justitie tegen 4 verdachten levenslang. De zaak draait onder meer om 6 moorden in de onderwereld. Er staan 14 verdachten terecht. De strafeis tegen hoofdverdachte Ridouan Taghi volgt later. Zijn zaak is vertraagd omdat hij al een tijd zonder advocaat zit. Het dodental door de jongste Russische aanvallen op Oekraïne is verdubbeld naar 18. Het aantal gewonden staat nu op 100. Vannacht werden in meerdere steden, waaronder Kiev, bestookt met zeker 70 raketten en 650 drones. Het was een van de zwaarste aanvallen sinds de oorlog 4 jaar geleden begon. Bij uit de hand gelopen AZC-protesten gisteravond zijn 3 mensen aangehouden. In de Twentse Friezeveen ging het om 2 arrestaties, in wijk bij Duurstede in Utrecht om 1. In allebei de plaatsen gooiden de demonstranten met stenen en vuurwerk naar de politie. Die sluit meer aanhoudingen niet uit. En het Nederlands elftal is met een fitte selectie begonnen aan de laatste training voor de oefeninterland tegen Algerije. Bondscoach Ronald Koeman staat met 25 spelers op het veld in Zeist. Alleen Justin Timber is er niet bij, hij sluit pas donderdag aan. Het duel met Algerije is morgenavond in de Rotterdamse Kuip. Er trekken buien over en vooral in het midden, oosten en noorden kunnen die heftig uitpakken met veel regen en kans op onweer en windstoten. Het is 19 tot 23 graden. Vanavond vallen er vooral in het noorden en oosten nog buien. En tot zover het ANP nieuws.
15: 100% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu Luc van den Braak.

0: en Robert van Hemert. Je hoorde Moët dat nou bij Radio Noordzee. Mocht je je afvragen of de heren zelf ook wel van een flesje champagne houden. Ik sprak Donnie onlangs en toen vroeg ik, ontkurk jij ook wel eens de fles?
1: Nou, ik ben tijdens oud en nieuw, dan verander ik wel in Proost Malone.
0: Ja? Dat is wel waar. Ja, mooi. Een van de zomerhits van dit jaar. Moët dat nou op de dinsdagmiddag van Radio Noordzee. Zometeen hoor je de allernieuwste van Kido van der Graaf. Ciao, doei, adios. En ik ga je vertellen hoe jij bij het concert van Kido in de AVAS live kunt zijn. Dus blijf bij Radio Noordzee. Hoor je zometeen ook De Dijk met Mag het Licht Uit. En nu Nielson. Dit is Kop in het Zand.

0: Radio Noordzee.
1: Ja, de beat is ook voor jou.
0: Radio Noordzee. De Hollandse hitflits. Guido.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedendag, mijn naam is Amber Kooijmans en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Prinses Ariane maakt op woensdag 17 juni haar debuut bij een staatsbanket. De 19-jarige jongste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Maxima schuift dan aan bij het galadiner voor het Japanse keizerspaar. Dat meldt de Rijksvoorlingsdienst vandaag. En dan vrolijk babynieuws voor Annemiek van Boershoekvrouw. Want vanmorgen maakte de boerin het heugelijk nieuws bekend met een foto van het kleine boertje. Daarbij schrijft ze: onze jongste zoon slaapt goed, drinkt goed en groeit goed. Onze oudste zoon overlaat hem met knuffels en is een super trotse grote broer. En Dave Roelvink, die heeft een bewogen weekend achter de rug. Zijn fiets was voor de zoveelste keer gestolen en samen met onder andere broer

0: De mannen die een paar jaar geleden definitief het licht van hun carrière uitdeden met een reeks concerten in de Ziggo Dome, onder andere De Dijk. Je hoorde Mag het licht uit op de dinsdag van Radio Noordzee. En in de AFAS Live gaan binnenkort de lichten juist aan.
1: Met Radio Noordzee naar Guido van der Graaf.
0: Jazeker, want op vrijdag 27 november gaat niemand minder dan Guido van der Graaf daar het grootste optreden in zijn carrière tot nu toe geven. En hij gaat daar uiteraard als een hit zingen. Waarom nou niet? Het maakt niet uit. Eigen schuld. En bijvoorbeeld ook de Hollandse hitflits van deze week. Ciao, doei, adios, zijn nieuwste liedje. Nou, wil je erbij zijn? Dat kan geregeld worden. Deze hele week win je exclusief bij Radio Noordzee kaarten voor het concert van Guido in de AFAS Live. Stuur gewoon heel makkelijk het woord tickets naar ons toe. Kan via radionoordzee.nl. Klik op stuur een bericht. Schrijf je via WhatsApp het woord tickets. Dat verzend je. En misschien word jij vanmiddag al teruggebeld door René Verkerk in de Radio Noordzee middagshow. En win jij twee kaarten voor het concert van Guido in de AFAS Live. Dit is Noordzee, de Puma's en Snelle zometeen. En nu Gerard Joling.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Odido. Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Hey, ben je er weer?
5: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
4: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
5: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
4: Ja, lekker.
6: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
7: bestreekt. 18 plus, speelbewust.
8: Ja.
5: Echt serieus?
8: Oh,
5: wat een geld.
9: 18.000, godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus, speelbewust.
12: Je bestelt nu zeker inktentoners bij 123 Inkt.
13: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
12: Zo geregeld. 123inkt.nl.
14: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
15: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
16: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008. Of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
15: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint €50.000? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
19: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
20: Helemaal los bij Ethos.
21: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
22: Mooi van Ethos.
23: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.

Graag gedaan. Helemaal goed. Glennis Grace en afscheid hoorde je bij Radio Noordzee. Hey Glennis, vraag je, die regen van vandaag buiten, vind je die fijn? Nee, dat dacht ik al. Je bent niet de enige. Nou, even volhouden, want vandaag een zeer druilerige dinsdag. Maar goed nieuws, morgen is het weer hartstikke droog en volop zon dan zelfs. Dus even doorbijten nog en dan komen die droge perioden er weer aan. Dit is Radio Noordzee, dinsdagmiddag. Toontje lager hoor je zo.

0: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Holland. Van Agda en de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur Holland.

Drenthe en Bluff. Bij Radio Noordzee op dinsdagmiddag. Later deze maand gaat het gebeuren. Concert at Sea. De mannen van Bluff kijken er al rijkhalsend naar uit. En ik sluit niet uit dat deze bente zomaar een kleine guest appearance gaat maken daar. Hoe hou ik dit vast, hoorde je bij Radio Noordzee. Maar zometeen de headlines uit het nieuws. Een verse shownieuws update komt er ook aan. En nu de zomerhit van dit jaar. Zelfs als het regent zoals vandaag, is hij vrolijk. Justin de Wild. Cheerio.

0: fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
1: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
0: Ja, voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi, jeetje. Weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Lieslot, wat ben je aan het doen?
5: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
4: Dus?
5: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
4: Ah, met superkorting.
5: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrije vakanties.
6: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
7: Honor the craving.
6: Domino's.
8: Boek nu je reis bij Prijsvrije vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
9: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
11: Direct.
12: Chef Special.
11: Jan Smit.
12: La Fuente.
11: Yada Borsato.
12: Hanna May. Mara Julia.
11: En Yves Berendsen.
12: Staan zaterdag 6 juni op Live in Hoorn. Koop nu je kaarten op liveinhoorn.nl.
13: Zorg dat je erbij bent.
14: We denken na over een koophuis.
15: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
14: Bart, met die loopgroep?
15: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
16: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
17: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
18: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
19: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
20: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
21: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
20: Dus waar moet je zijn voor de magic?
21: Jojo.
22: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct... naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien... waar je kunt besparen met Energie Direct.
23: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
24: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
25: Sorry, maar het is WK!
26: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV... 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
27: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen... en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
28: Hak je dag!
29: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
30: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Er zijn 2 mensen opgepakt voor de steekpartij gisteravond in Heerhugowaard. Daar vielen een dode en 2 gewonden. De verdachten komen uit Zaandam en Velsen. Er is nog veel onduidelijk over de steekpartij. Zo weet de politie nog niet wie de persoon is die is doodgestoken. Oud-directeur Donald Pols van Milieudefensie geeft toe dat hij eerder iets had moeten doen met zijn extreemrechtse verleden. NRC onthulde het en daarom heeft Tata Steel hem ontslagen op zijn eerste werkdag. Pols zegt dat het allemaal erg lang geleden is, voordat hij bekend werd, en dat hij niet wist aan wie hij uitleg had moeten geven. Oppositieleider Klaver wil dat het kabinet het regeerakkoord openbreekt. De bezuinigingen hebben geen draagvlak en dat zorgt ervoor dat het vertrouwen is gekelderd, zegt Klaver tegen RTL. Nog maar 1 op de 5 mensen heeft vertrouwen in het kabinet Jette. Bij de start was dat toch 1 op de 3. En een voetbaltrainer uit Vlissingen heeft jarenlang jongens gefilmd in de kleedkamer. Hij werkte bij verschillende clubs en trainde jongens onder de 14. Hij filmde ze met een speciale app die ervoor zorgde dat het scherm van zijn telefoon zwart bleef. Ook heeft hij een jongen misbruikt. Hij krijgt 5 jaar cel. Buien die overtrekken kunnen vooral in het midden, oosten en noorden heftig uitpakken met veel regen, onweer en windstoten. Het is 19 tot 23 graden. Vanavond trekken de buien naar het noordoosten weg. Morgen is het wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
29: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee.

0: hetzelfde dorp als de New Kids.
1: Hey jong, gek, hoe is het nou? Alles goed, joh?
0: Ja, eigenlijk wel, want ja, we gaan langzaam richting het einde van de werkdag. Je hoorde René Schuurmans en Diep in mijn hart. En over het einde van die werkdag gesproken, zometeen gaan we die werkdag lekker uitluiden met de allerleukste middagshow van Nederland. Wat een middag, onder aanvoering van René Verkerk hier bij Radio Noordzee. En laten we eens even polsen bij René wat er allemaal gaat gebeuren. Zometeen na vieren. René, goedemiddag.
2: Luc, waarde vriend, goedemiddag jongen. Hey. Vanmiddag hebben wij een vrouw die letterlijk alles kan. Stond op de catwalk als Miss. Oh. Overleefde audities in New York en schreef een hit over flirten in de stiltecoupé van de NS. In het huis van de Hollandse hits gaan de deuren wagenwijd open voor Laura Heigen. Verder bellen we even met de populairste berg in Frankrijk. De Alpe d'Huez, donderdag de Alpe d'Huez. De berg kleurt uiteraard weer oranje, alles voor het goede doel. We gaan bellen met de organisatie om te vragen of ze er helemaal klaar voor zijn. Het antwoord krijgen we uiteraard na vieren vanmiddag. Dan begint het Wat een Middag op Radio.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Carlijn Stroodijk en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Triest nieuws voor Caroline van der Plas. Haar moeder is afgelopen vrijdag getroffen door een zware hersenbloeding. Caroline zal daarom de komende dagen afwezig zijn in de Tweede Kamer. De vooruitzichten zijn slecht, schrijft de Politica. Caroline en haar broer waken nu bij hun moeder. Prinses Ariane, de jongste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Maxima, maakt later deze maand haar debuut tijdens het inkomend staatsbezoek van het Japanse keizerspaar. De keizer en de keizerin zijn van 17 tot en met 19 juni in Nederland. Voor prinses Ariane is dit haar eerste officiële optreden tijdens een inkomend staatsbezoek. Ze zal onder andere aanwezig zijn bij het staatsbanket. En Joost Klein begint vanavond aan het Europese deel van zijn wereldtournee. Dat doet hij in het Duitse Hamburg. Joost reist de komende maanden langs verschillende Europese steden, zoals Londen, Berlijn en Oslo. Joost Klein heeft er de afgelopen periode al een druk internationaal schema op zitten. Zo stond hij op het Amerikaanse festival Coachella en gaf hij concerten in LA en New York.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Radio Noordzee.

Radio Noordzee, een klassieker van Hans de Boer. Je hoorde Thuis Ben. En vergeet niet, deze hele week hier bij Noordzee kans op kaarten voor het concert van Kido van de Graaf in de AFAS Live. Daar wil je bij zijn. Vrijdag 27 november gaat het gebeuren. Hij gaat al zijn grote hits zingen. Wil je dat spektakel meemaken, dan stuur je het woordje tickets naar ons toe via radionoordzee.nl. En misschien win jij vanmiddag wel die kaarten. En dit is nieuwe muziek van

0: info op radionoordzee.nl.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
5: Je complete zak geld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
0: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
1: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
0: Wat doe ik aan?
1: Shop nu bij Zalando.
2: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
3: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
4: Domino's.
2: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
5: Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
5: Ook voordelig bij trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
7: Donderdag beklimmen weer duizenden Nederlanders fietsend of lopend de Alpe d'Huez in de strijd tegen kanker.
8: Iedereen die we verloren zijn, ze zijn altijd dichtbij.
7: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alpe d'Huez, donderdagochtend vanaf 10 uur live op SBS6.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.

0: mooie vakantie vind je bij Bol. Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
1: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
3: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: Fleming, Snelle en Trobi bij Noordzee. Je hoorde weer een dagje ouder op de dinsdagmiddag. Hey, heb je afgelopen middag naar de Noordzee Lunchshow geluisterd? Moet je eigenlijk gewoon elke dag doen. Vaste prik, hoppakee, 12 uur. Elke werkdag in de agenda de Noordzee Lunch. Want elke week presenteert een andere bekende zanger of zangeres hier een week lang. Die lunchshow draait dan zijn of haar favoriete Nederlandstalige liedjes. En er is ruimte om je vragen te stellen. Deze week niemand minder dan Kido van der Graaf over de vloer. En die kreeg ook afgelopen middag tijdens de lunchshow weer een vraag van een luisteraar voorgeschoteld.
1: Ja, Mario de Groot die heeft een vraag ingestuurd via radionoordzee.nl. En hij vraagt wat mijn favoriete concert is dat ik ooit heb bijgewoond. En daar moest ik heel eventjes over nadenken. Maar als ik dan toch moet kiezen, dan is dat er wel een van René Vroeger, hoor. En daar heb ik er heel wat van gezien. Maar deze in het Circus Theater, die staat me nog heel goed bij. Het jaartal zal ik je niet durven zeggen, want ik ben er bij meerdere geweest. Maar dat Circus Theater met René Vroeger daar, dat heeft echt veel indruk op me gemaakt. Waarschijnlijk is het ook daarom dat ik ooit het Circus Theater heb willen doen. Dat was wel de aanleiding tot.
0: Ja, mooie vent. Kido van der Graaf, morgen is je er weer. Ook op woensdag om 12 uur. Lekker lunchen, muzikaal, samen met Kido van der Graaf. En mocht je een vraag hebben voor Kido, dan kun je hem insturen via radionoordzee.nl.
2: Met mijn handen in mijn haar, denk ik na over de keuzes die ik in mijn jonge leven heb gemaakt. Ik wil niet zeggen dat ik spijt heb, maar het blijft mij

0: vrijdagmiddagborrel begint bij Radio Noordzee voortaan net iets vroeger. Met Cruijff en De Mol.
1: Ik ruik het weekend al.
2: Nee, dat ben ik.
0: Luid je weekend lekker in met Estelle Cruijff en Johnny De Mol. Met natuurlijk de allerbeste Nederlandstalige muziek, live optredens en het ultieme vrijdagmiddaggevoel.
1: Johnny, regel jij de bitterballen?
2: Hier, vangen.
0: Je weekend begint met Cruijff en De Mol.
3: Gezellig!
0: Elke vrijdag vanaf 1 uur op Radio Noordzee.

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Donnie en Senna bij Noordzee. En over TikTok, TikTok gesproken. De klok tikt langzaam richting 4 uur. En dat betekent zometeen tijd voor de allerleukste middagshow van Nederland. Wat een middag. Onder aanvoering van René Verkerk hoor je de mannen René, Jonathan en Kobus met de leukste afsluiting van de werkdag. Heel veel plezier. Ik spreek je morgen.

0: die laatste die was van mij, hè?
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Everyone from left to right, van Holland komt ze aan. Go
4: left! Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Fijne verjaardag.
7: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroo.nl.
11: 1 verlaten strand. 12 reality sterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
12: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
13: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor 50 euro... en alle Kruidvat opvolgmelk voor 6,99.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie... is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: 3-sterren-slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Helemaal los bij Ethos.
19: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor 37 euro. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
20: Mooi van Ethos.
11: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
21: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Als Kanye West bij zijn concerten iets roept dat strafbaar is... wordt er meteen ingegrepen, zegt staatssecretaris Van Brugge van Justitie. J, zoals hij zichzelf nu noemt, staat zaterdag en maandag in het Gelredoom. Hij ligt onder vuur omdat hij meerdere keren antisemitische dingen heeft geroepen. Donald Pols, die overstapte van Milieudefensie naar Tata Steel, is eerder gechanteerd met zijn extreemrechtse verleden, dat zegt hij tegen NRC. De daders wilden dat hij zou stoppen met zijn klimaatrechtszaken, maar Pols is niet gezwicht. Vandaag werd hij bij Tata Steel ontslagen vanwege zijn verleden. Het is niet gelukt om een vliegtuigbom te laten ontploffen in het Zeeuwse Breskens. Die werd 2 maanden geleden gevonden en zou vandaag onschadelijk worden gemaakt. Maar hij was leeg. En dat hebben de bomexperts nog nooit meegemaakt. 200 mensen moesten hun huis uit. En bondscoach Ronald Koeman heeft de eerste keeper voor Oranje op het WK bekendgemaakt. Het wordt Bart Verbrugge. Hij was dat ook al op het EK in Duitsland. Verbrugge zegt dat hij zich goed heeft voorbereid, vooral op eventuele penalties. Wie de tweede doelman wordt, houdt Koeman nog even geheim. Er trekken stevige buien over het land met kans op hagel, onweer, windstoten en lokaal wateroverlast. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen zijn er ook buien, maar er is ook ruimte voor de zon. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
6: Flitsmeister meldt 40 vertragingen deze dinsdagmiddag. Dit zijn de 3 belangrijkste. De eerste is ook gelijk de langste. Op de A1 Apeldoorn Hengelo voor de IJsselbrug. Daar is een ongeval gebeurd. Je vertraging inmiddels ruim 1,5 uur. De A4 Amsterdam Den Haag voor Nieuw-Venne op 18 minuten. En de laatste van dit moment is de A59. Osse Zonzeel voor Drunen West. Daar staat een vrachtwagen met pech en je vertraging is 40 minuten.
0: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu René Verkerk.
17: Radio Noordzee. Let op. Dit programma kan verslavend werken.

0: Het zijn Luna en Russo bij Radio Noordzee, voorbestemd. Beetje onstuimige dinsdag vandaag, de dag die geleverd wordt met code geel voor onweersbuien en windstoten vanmiddag.
1: Is het weer zover?
0: 75 kilometer per uur kunnen de windstoten zijn, dus je bent gewaarschuwd.
2: Oh, ik moet nog op de fiets, dus ik hoop dat ik windstoten mee heb.
0: Laat ik het zo zeggen, Menno, inmiddels waait het zo hard in Hilversum dat de nijlganzen achteruit vliegen.
3: en die temperatuur die is echt sneller gezakt dan de broek van Kim Holland.
0: Normaal. Dat gaat hard, hè?
3: Zo.
0: Zei ik nou Menno of niet?
1: Ja, Menno.
0: Is onze verloren zoon weer terug?
1: Ja. Ja.

0: zeggen, ik heb het wel gemist, hoor. Die trillingen die door mijn hele lijf gaan, door het volume van Menno zijn meezang.
1: Heerlijk, fijn dat je er bent.
0: Heerlijk.
2: Ben je al doof?
0: Wat?
1: Ja, jongens, leg de paracetamol maar weg. Hij is de enige persoon die vandaag de dag behandelt alsof het een finale is van een festival. Onze eigen menselijke zonnestraal, de wandelende espresso van dit programma. Een tsunami van positiviteit. Onze Menno is weer terug, heerlijk.
2: Ja, dankjewel.
1: Ja, wel. We hadden al elke dag gezegd dat je lekker eventjes van vandaag aan het genieten was. Maar ja, prima dat je weer terug bent, Menno. De grote vraag, ja, wie gaat er vandaag aan de haal met de Kido van de Graaf tickets?
0: Oh, spannend.
1: Ja. Voor vrijdag 27 november in AFAS Live. Als je het woord ticket even achterlaat in de Radio Noordzee-app, dan is die kans in ieder geval groot. Dat is eigenlijk het ultieme medicijn tegen een, laten we het maar een deprimerende, regenachtige Hollandse dinsdag noemen.
0: Een zomerdag.
1: Ja. Mooie voorjaarsdag. Het voelt als herfst, maar het is een voorjaarsdag.
0: Ja.
1: Menno, heb jij ook de raadsels een klein beetje gemist, of niet?
2: Ja.
1: Had jij één moment vandaag de gedachte dat je er onderuit zou komen, of niet? Met meer dan 1,5 kilometer lang een lengte, 30 verdiepingen hoog en met plaats voor 80.000 mensen, komt er een nieuwe boot aan, wat vandaag nog klinkt als een soort science fiction.
2: Ja.
1: Moet volgens de makers binnenkort werkelijkheid worden. Het Freedom Ship komen.
0: Is het Freedom Ship?
3: Ja, ik zag een plaatje in de krant. Jongen, wat een apparaat zeg.
1: Dat is echt een drijvende stad.
2: Ja. Wow.
1: Ja, die dan ook permanent de wereld rondvaart.
2: Oh ja?
1: Ja, dus je kan natuurlijk met zo'n schip kun je nergens. Je kan niet even aan een steiger leggen of zo.
3: Dat is echt goed voor het milieu natuurlijk.
1: Dat is helemaal niet goed voor het milieu. Maar ik kan dus nooit aanleggen.
0: Die Endless Cruise.
1: Ja, het is een mooi
0: ding. Wat een ding, joh.
1: Ja, behoorlijk ding. Menno, wat zeg je als er een man overboord slaat van een boot? Dan zeg je altijd, je gil.
2: Ja, man overboord.
1: Man overboord.
2: Man overboord.
1: Wat zeg je als je vrouw overboord slaat bij een boot?
2: Doorvaren!
1: Volle kracht vooruit!
0: Ja.
1: Heb je de biopic van Michael Jackson al gezien of niet?
2: De biopic? Nee.
1: Over de beginjaren van Michael Jackson heeft
0: hij... Jafar?
1: Ja,
0: toch?
2: Zijn neefje.
1: In een week of vijf tijd gewoon al meer dan 700 miljoen dollar opgebracht.
0: Zo.
1: De film maakt daarmee natuurlijk ook kans om de meest succesvolle muziekbiografie tot op heden te worden. Ik vind het ongelooflijk hoe hard dat gaat met die Michael Jackson. En dan te bedenken dat hij in Japan nog in première moet gaan. Dat gaat volgens mij ergens 12 juni, over een dag of 10 gebeuren. Okay. Dus er komt uiteindelijk nog veel meer bij.
2: Dus
1: dat is wel mooi.
2: Dat gaat wel naar een miljard.
1: Goed filmpje. Dat is echt rijen elke avond bij de bioscopen. Menno, wat was het favoriete fastfood restaurant van Michael Jackson?
0: Die heb je veel in Amerika natuurlijk. Hoe deed je dat, Menno?
2: Ik zit iets met... McDonald's, nee, wat is... Pizza Hut of zo?
0: Pizza!
1: KFC?
4: KFC?
1: Nog een keer?
4: KFC?

0: onpersoonlijk inderdaad.
1: Onpersoonlijk.
2: Ja. Kobus, jij bent de man in Nederland die... de wereld doet keren. Als
0: sociaal bewogen.
2: Zeer sociaal bewogen. Ja. Want jij doet dat gewoon wel elke dag rond dit tijdstip. Pak je gewoon de telefoon op, tikt de nummer in en belt willekeurig iemand op.
0: Ja, en dat heeft altijd te maken, tenminste, de persoon die ik bel met het nieuws van de dag. En nou las ik vandaag in de krant, dat wist ik overigens niet, dat jaarlijks schrijven duizenden mensen een brief naar de koning.
1: Oh.
0: Misschien wel zo'n 10.000 per jaar. Wordt ook allemaal gelezen, wordt er gezegd.
2: Door de koning ook?
0: Door de koning. Oh. Tenminste, dat wordt gezegd dat hij dat leest. Maar goed, ik denk dat er een staf is die dat leest. En dat er echt hele bijzondere brieven tussen zitten. Dat die dan wel naar de koning toe gaan.
1: Ja.
0: En er zitten allerlei dingen tussen. Dat zijn mensen die jarig zijn, die de koning uitnodigen voor een feestje. Iemand die in de gevangenis zit in het buitenland, die hulp nodig heeft. Mensen die geld nodig hebben. Nou, allerlei van dat soort vragen komen bij de koning binnen.
2: Ja.
0: Nou, en 10 schrijvers mochten zich vanochtend om 11 uur op Paleis Noordeinde melden om met de koning en koningin een beetje van gedachten te wisselen over wat er in die brief staat.
2: Oh, wat leuk.
0: Er zijn wel regels trouwens als je nu een brief wil gaan schrijven. De afzender moet wel zijn adres vermelden.
1: Ja.
0: En je kan je brief of je mail niet beginnen met hoi Willem.
2: Nee, dat wel
0: met majesteit en
1: hoogheid.
0: Ja, daarom. Nou goed, met dat gegeven in mijn achterhoofd belde ik iemand met een toepasselijke naam om te vragen hoe het ermee gaat.
3: Kobus belt je zomaar even op.
4: Met Tom.
0: Goedemiddag, spreek ik met meneer de koning?
4: Ja.
0: Ja, goeiedag met Kobus Bosga, Radio Noordzee.
4: Hoi.
0: Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Hoe gaat het met u?
4: Nou, wat bedoel je?
0: Nou, gewoon zoals ik het vraag, hoe het ermee gaat.
4: Nou, minder.
0: Minder? Maar u kunt nog wel lachen, hoor ik.
4: Ja, ik lach elke dag nog.
0: Waarom gaat het minder, meneer de koning?
4: Lichamelijk.
0: Oeh.
4: Ja.
0: Ja.
4: Mag niet meer auto rijden. Nou, dat is al iets dat je denkt van nou.
0: Ja.
4: Dat heb je 50 jaar gedaan. Nooit een aanrijding gehad. Nooit. Of wat dan ook.
0: Ja.
4: En nou ineens, ja.
0: Dat is een aderlating, hè?
4: Ja.
0: Ja, hoe?
4: Tenminste, ja. En... Ik word gereden, nou, dus...
0: Oké. Ja, maar goed, als je zelf in de auto kan stappen, is toch altijd makkelijker, lijkt me, hè?
4: Ja, hij staat voor de deur.
0: Ach, gosje.
4: En, ja.
0: En waarom mag u niet meer in de auto? Is dat vanwege uw leeftijd of vanwege uw gezondheid?
4: Gezondheid.
0: Oh.
4: Ja.
0: Oké, mag ik vragen waar u last van heeft?
4: Nu momenteel niks.
0: Nee, maar ik bedoel de reden waarom...
4: Nee, het gaat gewoon erg goed. Heel erg vergeetachtig.
0: Oh, ja, dat is lastig, ja.
4: En dat zijn niet de oorzaken dat ik dus geen auto mag rijden. Maar het hoort er gewoon bij. Dus, jammer.
0: Wat nou zeg, meneer de koning?
4: Waar belt u voor?
0: Nou, ik zal u vertellen, ik bel elke dag altijd een willekeurig iemand in het land om te vragen hoe het ermee gaat. Alleen bel ik altijd iemand met een wat toepasselijke naam als we kijken naar het nieuws van de dag.
4: Okay.
0: En onze koning Willem-Alexander ontvangt vandaag een aantal brievenschrijvers op het paleis. Ik denk, bel ik eens even met de koning om te

0: vragen hoe het ermee gaat.
1: Leuk.
0: Ja, en dan kom ik bij u terecht en dan hoor ik dat u niet meer met de auto mag rijden.
1: Nee.
0: En de auto staat...
1: Nou, kijk, het is je mag er wel in rijden, maar als je wat krijgt, aanrijding of wat dan ook, dan ben je zelf aansprakelijk.
0: Ja, en dat willen we natuurlijk niet.
1: Dus ik stap er gewoon niet meer in.
0: Ja, dus, maar blijft de auto voor de deur staan of gaat die marktplaats op?
1: Nee, hij blijft gewoon voor de deur staan.
0: Ja.
1: Mijn meisje kan nog rijden.
0: Oh, oké, dus u kunt nog gechauffeurd worden.
1: En we hebben nog een caravan, dus dan wordt door de familie die wordt dan ingeschakeld en die brengt de caravan even weg.
0: Oh, oké, nou.
1: Dat gaat dan wel hoor.
0: Met een beetje hulp komt u er wel, meneer de Koning.
1: Ja.
0: Nou,
1: ja.
0: Dan ga ik u heel veel sterkte met de gezondheid toewensen.
1: Dankjewel.
0: En met het geheugen natuurlijk.
1: Ja, ja.
0: U weet nog wel met wie u sprak?
1: Met, dat is nou de handicap die ik heb.
0: Dat is geen enkel probleem, meneer de Koning. Ik was Kobus van Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee,
0: ja,
1: Kobus.
0: Ja, okay. En ik, mag ik u tot slot ook nog een knuffel geven?
1: Dat mag.
0: Ja, nou ga ik die opsturen naar u.
1: Oké, dankjewel.
0: Dag.
1: Groetjes, doei.

0: Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Guido van der Graaf. De Radio Noordzee Lunch. Morgenmiddag vanaf 12 uur. Radio Noordzee.
1: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
2: Klopt, minstens 2 dagen per week.
1: En jij?
3: Ik meestal maar 1 keer per maand.
1: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
3: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
1: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
4: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
5: Hé, hey, bedankt.
6: Merci.
7: Thanks.
4: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
9: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
10: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
11: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
12: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
11: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.

0: Precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
2: Helemaal los bij Ethos.
3: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
8: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
9: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
8: Zo geregeld. 123inkt.nl.
10: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
13: Vanavond, vannacht nog een buitje mogelijk. Op de meeste plaatsen blijft het wel droog. Het koelt wel af naar een graad of 14. En dan morgen weer zon, wolken en een bui. En ongeveer 20 graden.
14: Dat is code 4 of 3. Wat zou het zijn?
13: Even moeten opzoeken eigenlijk. Ik weet wel dat morgen is wel de dag dat de kledingkast kortsluiting krijgt.
14: Ja.
13: Dat je moet en je winterjas hebben, en je zonnebril, en je kaplaarzen.
14: Ja, dat wordt niks.
13: Dat wordt een zootje morgen, denk ik.
15: Radio Noordzee, verkeer.
14: Over zootjes gesproken, op de weg is het ook druk. 64 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste. De A1 Apeldoorn Hengelo voor Twello, 50 minuten. De A4 Amsterdam Rotterdam voor Rijswijk Centrum, een half uur. En de laatste van dit moment is de A58. Eindhoven Tilburg voor Oorschot, daar is je vertraging 25 minuten.
13: Nou, tijd voor de harde feiten en de ophef die morgen niemand meer boeit.
15: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
13: Net komen.
16: Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet niet meer samenwerkt met politici die oproepen tot geweld tegen vluchtelingen of de extreemrechtse omvolkingstheorie steunen. Dat zijn de fracties van Marcus Sauer en Forum voor Democratie. In Ter Apel schuilen tientallen asielzoekers en medewerkers van het Rode Kruis in een sporthal voor het onweer. Het Rode Kruis wil dat asielzoekers altijd binnen kunnen wachten bij slecht weer. En als Kanye West bij zijn concerten in Arnhem iets roept dat niet mag, dan gaat het licht aan en wordt het concert gestopt. Dat belooft de staatssecretaris Van Brugge. Kamerleden wilden dat van haar horen, omdat Jay behoorlijk antisemitisch uit de hoek kan komen.
14: Oké, dus dan staat die gast daar straks te zeggen: alle Nederlanders, klotenvolk. Poef, klaar.
13: Ja, hoe lang zou het duren, weet je wel, voor het licht aangaat dan?
16: Ja, maar het is sowieso wat gênant voor. Hij staat in het Gelderdoom natuurlijk. Ja. Dat weten we nog, Marco Borsato. Die werd verdacht. Er werd gelijk die plakkaat van Borsato werd uit de stoep getrokken. Ja. Daar mocht niet optreden. Uiteindelijk blijkt die man helemaal niks gedaan te hebben.
13: Ja.
16: En deze man heeft gewoon een plaat opgenomen met Sieg Heil. Kleding met hakenkruizen erop verkocht. En die staat gewoon in het Gelderdoom.
13: In het Gelderdoom, ja. Het is toch de omgekeerde wereld.
14: Maar ook al die mensen die erover roepen: oh, dat kan niet. Ja, dan ga je er toch niet naartoe.
16: Nee. Nou ja, dat is het inderdaad. Want ik ben het ook niet eens met hem natuurlijk. Maar je zou zeggen van, joh, als mensen daar naartoe willen, ga er naartoe. Sterker nog, als AIVD kun je gelijk een mooie lijst opvragen van mensen nou, die daar geweest zijn, die eens in de gaten kan gaan houden de komende periode.
13: Ja, zo moet je
16: dus,
13: zo
16: nou ja, ben
13: zien,
16: benieuwd. Ja. Er is een kort geding aangespannen door een Joodse organisatie. Ja. Het eerste concert is de 6e, dus aanstaande zaterdag. Dat is ook nog een keer D-Day. En 8 juni, dus dat kort geding zal voor die tijd plaats moeten vinden, dus ergens deze week.
13: Ik ben benieuwd of het onrustig gaat worden rondom dat stadion.
17: Zou je zijn vrouw ook hebben meegenomen? Want dan wordt het zeker onrustig.
16: Dat is die naakte, die altijd naakloopt.
13: Thomas. Wat hebben we nog meer vandaag?
16: Even wat jarige Ab Oosterhuizen, 78. Oh, ja. Arnold Muren, 75. Jaap de Witte, weten we nog wie dat is?
13: Ja, het is een acteur.
16: Wat?
13: Is dat een acteur?
16: Nee, het is hij zat bij de 3J's. Hij ging eruit destijds. Jan Lammers wordt 70 vandaag. En Hans de Boy viert zijn 68ste verjaardag. Komen we later op in de René de Popquiz nog even op terug.
13: Oh, leuk.
16: En ook felicitaties voor Danny de Munk. Want vandaag is hij met zijn Jenny exact 36 jaar samen.
13: Lange tijd.
16: 29 jaar getrouwd. Hij plaatste iets op de socials. En er stond bij: zonder Jenny geen Danny.
13: Dat is mooi,
16: toch?
13: Mooi, heerlijk.
16: Tot slot nog even verkoeling in Amsterdam. Dat is ver te zoeken. Voor verkoelingen of even pootje baden in een fontein is er namelijk... dat gaat in Amsterdam niet. Want merendeel van de fonteinen, daar komt geen druppel water meer uit. Een woordvoerder van de gemeente heeft laten weten dat het gaat om 62 fonteinen die buiten werking zijn. 33 doen het nog wel. Door ouderdom en de specifieke pompwerking zijn de fonteinen storingsgevoelig. En om de waterkwaliteit en de doorstroming te garanderen zijn inspecties en onderhoudswerkzaamheden nodig. En daardoor kan het voorkomen dat fonteinen niet in werking zijn. De gemeente verwacht dat de meeste fonteinen eind juni weer werken.
13: Eind van de zomer is afgelopen,
16: Doet ze het weer.
13: Ja, voorlopig niet op kraanvisite in Amsterdam, mensen.

0: Ooievaar.
1: Ja, Ooievaar. Lotje, Lustrum, Radio Noordzee. In de middagshow, waar wij zometeen ook nog Laura Heijgen te gast hebben.
0: Leuk!
1: Dachten we dan met de komen

0: 5000 kanjers. De Alpe d'Huez op in Frankrijk om geld op te halen in de strijd tegen kanker. Ja, er moet natuurlijk heel veel geld altijd vrijgemaakt worden. Onderzoek is belangrijk.
1: Zeker.
0: Hè? Want ja, het zou toch mooi zijn als je het ooit een keer de wereld een beetje kan uithelpen.
1: Het zou toch wel moeten, ook met de techniek van vandaag.
0: Als het je niet lukt om naar Frankrijk af te reizen voor de Alpe d'Huez en je wilt toch een klein steentje bijdragen, dan is er de Alpe d'Huez Indoor Ride in Ahoy in Rotterdam. Linda de Koster is van de organisatie. Linda, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: De echte Alpe d'Huez, ja, dat is natuurlijk wel gewoon echt, ja, een begrip mogen we wel zeggen. Ja. Hoe breng jij diezelfde emotie en verbondenheid naar een indoor evenement in Rotterdam?
2: Nou ja, dat was natuurlijk best een uitdaging. We hebben 2 jaar geleden een heel mooi aanbod gekregen vanuit Basic Fit. Die hadden 1500 fietsen in coronatijd aangeschaft en die wilde dat heel graag aan het goede doel schenken, ook met persoonlijke reden. Ja, en eigenlijk ja, is dat, hè, een aantal mensen zeiden dus tegen elkaar van, nou, dat is toch geweldig, dat gaan we gewoon doen. Dus vorig jaar eigenlijk is de eerste editie in Ahoy zelfs neergezet. Groter gedacht, ja, of uitgepakt misschien dan in eerste instantie gedacht, maar van het een kwam het ander. En het is eigenlijk, ja, als we inderdaad kijken naar binnen 2 dagen en 2 uur zat de Alpe d'Huez vol met 5000 deelnemers. Ja, en dan is Nederland misschien best klaar voor een site-event. Maar inderdaad, net wat je zegt in de vraag, hoe breng je die emotie? Nou ja, ik heb vanuit Alpe d'Huez inderdaad mijn 17 jaar al dat wij hier op de berg komen. Hebben wij heel erg geprobeerd om dat gevoel ook in deze indoor ride neer te leggen. Dus inderdaad, we werken met prachtige verhalen, sprekers op het podium van mensen die zelf heel goed weten waar ze dit voor doen, zelf ziek zijn geweest of het heel nabij hebben meegemaakt. We brengen een minuut stilte, we hebben mooie muziek die aansluit, we hebben, ja, dus die kernwaarden, zoals wij het zeggen, het gevoel wat je hier op de berg voelt. Ik ben op dit moment zelf ook op de berg. Ja, dat is iets wat ik als geen ander weet. En zo hebben we het ook met een heel team geprobeerd neer te zetten. Ja, en dit jaar is het eigenlijk de 2e editie alweer. Ja. En staan er inmiddels 500 fietsen in Ahoy.
0: Ja, dat is niet normaal, ja. Hè? Ja, wat goed. Ja. Ja, samenhorigheid is echt ontiegelijk, hè, dan op zo'n dag, hè?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Ik heb toevallig vanmorgen een heel mooi gesprek gehad met iemand die vorig jaar, een week voor zijn bruiloft te horen kreeg dat zijn aanstaande vrouw borstkanker had.
0: Oh jee.
2: Die was boos, verdrietig, die wilde iets doen met zijn emotie. En die is vorig jaar in Ahoy geweest. En heeft daar echt, hij vertelde dat hij net nog zo goed ook zijn boosheid weg kunnen fietsen, zijn emoties. En dit jaar is hij op de berg.
0: Wat ik zo bijzonder vind altijd, Linda, is dat er wordt natuurlijk gehuild op zijn dag. Dat zal in Rotterdam zo zijn, dat is in Frankrijk op de berg zo. Maar er wordt ook weer gelachen op de een of andere manier. Alles komt samen, lijkt wel. Hè?
2: Het is een lach en een traan, dat blijven wij zeggen. Want je merkt gewoon dat je mensen ook makkelijker, hé, je deelt allemaal iets hier. En dat voelen we ook in Ahoy. Je deelt iets, want daarom ben je daar.
0: Kun je nog deelnemen eigenlijk? Kun je nog opgeven voor donderdag?
2: Voor donderdag mag je je nog opgeven. Oh, ja. Ja, wij gaan echt wel, morgen gaat daar toch wel een stop op. Maar wij zeggen wel, kijk, weet je, vol, wat is het? Tuurlijk ontvangen we zo graag heel veel deelnemers. Dus als je nog wil. Maar doneren kan natuurlijk altijd.
0: Ja. Doen we dat via de site opgevenisgeenoptie.nl?
2: Dat kan. Dan is het doneren voor de berg. En uiteindelijk is het natuurlijk allemaal hetzelfde. Maar wij hebben natuurlijk ook de indoor ride. En dat is hetzelfde. Maar dan opgevenisgeenoptie, indoorride.nl.
0: Hartstikke mooi. Zou je bijvoorbeeld ook als toeschouwer kunnen komen om iemand te supporten komende donderdag in Rotterdam?
2: Ja, heel graag zelfs. Wel heel graag even aanmelden, ook via de website. Want dat is natuurlijk ook altijd weer fijn als je bij zo'n event een beetje een inschatting kan maken. Maar meer dan welkom. En ik denk ook echt dat het een prachtige middag gaat worden.
0: Nou, zeker. Zowel in Rotterdam als in Frankrijk. Jij bent nu op de berg, zei je. We hebben nu in Nederland met name met code geel te maken. Wat zijn de vooruitzichten voor komende donderdag in Frankrijk eigenlijk, Linda?
2: Ja, nou, het ziet er niet goed uit. Oeh. Maar wij weten inmiddels dat de afgelopen jaren dat het zo elke dag weer om kan slaan. Dus we gaan uit van een goed scenario. We zullen waarschijnlijk echt wel regen krijgen. Maar we proberen het maar positief in te zien. Dat is het enige wat we niet kunnen beïnvloeden, helaas.
1: En het is voor het goede doel.
0: Zo is het.
2: Daarom, we gaan ervoor.
0: En wat zou het mooi zijn als we een keer over die 20 miljoen heen zouden gaan, hè?
2: ik kan bijna iets verklappen, maar ik mag het niet zeggen. Denk ik. Maar ik denk dat we ervoor gaan.
0: Oh, goed. Wat spannend.
2: Ja, en de Indoor Ride gaat daar zeker aan meedoen. Daar hopen we goed over de 2 ton heen te gaan. En ik hoop nog veel meer.
3: Wow.
2: Dus ja, laten we met z'n allen. En inderdaad, iedereen die dit hoort, denk er even bij na. En kom volgend jaar dan wel naar Rotterdam of naar de Berg.
0: Fijn, Linda. Alle goeds, hè. Dankjewel.
2: Dank jullie wel. Dank je.
4: Je hoort het in Wat

0: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen, live your dreams.
3: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
4: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
5: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
8: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
9: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
7: Deze week shop je veel dekbedden met Prins al vanaf €29 op celesta.nl.
10: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
11: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
12: Een heel boek? En de kinderen dan?
13: Die zijn veel te druk met spelen.
12: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
11: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
12: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
11: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
12: Proost.
11: Op sunweb.nl.
14: Goedemorgen.
15: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
16: 18 plus, speelbewust.
14: Ja.
12: Echt serieus? Wat een geld.
14: 18.000, godverdikke me.
16: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
17: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
16: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
18: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.

0: 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet moet niet meer samenwerken met politici die oproepen tot geweld tegen vluchtelingen of de extreemrechtse omvolkingstheorie steunen. Dat vindt de meerderheid in de Tweede Kamer. Ze hebben het over Forum en de fractie van Ginny Markkesoer. Die heeft het kabinet eerder dit jaar een keer aan een meerderheid geholpen. Er is een groot datalek bij meerdere hotels, waarbij zeker 100 hotels en hun gasten getroffen zijn, dat meldt BNR. Mensen die een kamer hebben geboekt, wordt door hackers gevraagd om extra geld over te maken. Het is nog niet duidelijk waar het lek zit en hoeveel mensen erdoor getroffen zijn. Defensie gaat de samenwerking afbouwen met een omstreden Amerikaans softwarebedrijf. Follow the Money meldde dat het bedrijf toegang heeft tot geheime informatie van het leger en de Tweede Kamer vindt dat een veiligheidsrisico. De software is ook omstreden omdat hij met AI doelen selecteert. En in Ter Apel moeten tientallen asielzoekers en mensen van het Rode Kruis schuilen in een sporthal voor het onweer, meldt RTV Noord. Dat is niet voor het eerst en ook de komende dagen wordt nog slecht weer verwacht. Het Rode Kruis wil daarom dat er wordt geregeld dat asielzoekers voortaan ergens binnen kunnen wachten. Er trekken stevige buien over het land met kans op hagel, onweer, windstoten en lokaal wateroverlast. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen zijn er ook buien, maar er is ook ruimte voor de zon. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: Flitsmeister meldt 67 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste. De A1 Amsterdam-Amersfoort voor Vechtzicht. Daar is een ongeval gebeurd. Je vertraag ik daardoor een half uur. De A12 Den Haag-Utrecht voor Harmelen. Staat een vrachtwagen met pech. Je vertraging 37 minuten. En de laatste is de A15 Oostvoorne-Ridderkerk voor het Vaanplein. Ook daar een ongeval. Je vertraging 31 minuten.
0: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee, met nu.

0: Het is om te gieren.
1: Radio Noordzee.
2: Wat een middag.
1: René Verkerk.
3: Ja, wat gaat hij doen, hè?
0: Ja, hij heeft wel wat op de socials gezet natuurlijk. Dat klinkt toch een beetje geheimzinnig op zich, maar...
3: Hij heeft een filmpje gemaakt en daarbij Only Joling the Final Counter. Geer gaat toch niet met de microfoon aan de wil gaan, hè?
0: Ja, dat kan ik me niet voorstellen. Ik denk niet dat hij dat gauw zou doen.
4: Hij heeft er wel eens over gespeculeerd, hoor.
0: Ja, toch wel?
4: Ja, ja, ja, ja. Ja.
0: Nou, dus kan alle kanten nog uit.
4: Zou alle kanten nog uit kunnen.
0: Oké, okay, nou, we gaan het binnenkort wel een keer vragen. Jongens, vandaag in het huis een vrouw die letterlijk alles kan. Ze stond op de catwalk als Miss, overleefde de audities in New York en ze schreef een hit over flirten in de stiltecoupé van de Nederlandse spoorwegen. Ze is de mooiste zangeres van IJsselstein en de muzikaalste Miss van de polder. Ze bewijst dat je én intelligent én muzikaal én Miss kan zijn. Daar zit ze, Laura Heijgen! En je bent ook nog een mode-expert, want je kwam binnen en toen zei je tegen mij, meneer, u heeft een prachtige kleur overhemd aan.
5: Ja, ja, klopt. Ja, ja, de kleur
3: goed opgevoed ook.
0: Ja, keurig. Ja. En u ook meteen. Ja. Keurig. Ja, zullen we geen u meer zeggen?
5: Nee, dat is goed.
3: Dat is beter. Ik heb het liever wel.
5: Ja?
3: Ja, dat je tegen mij u zegt.
5: Nou, dan ga ik bij jou u zeggen.
0: Laura, jij bent natuurlijk toegelaten tot de prestigieuze American Music en Vermerk Academy in de Verenigde Staten.
5: Klopt.
0: Hoe is dat? Om daar aangenomen te worden?
5: Nou, ik had auditie gedaan in Amsterdam. En ik had niet verwacht eigenlijk dat ik aangenomen zou worden. Laat staan ook nog eens een beurs krijgen. Want ik heb een volledige beurs gekregen van 3 jaar lang.
0: Zo!
5: Maar dat kan ik niet doen, want ik heb hier mijn dromen en ik wil hier er echt voor gaan.
0: Was dat een lastige keuze?
5: Nou ja, ik was gewoon vooral heel erg trots dat ik wel gebeld werd met Laura, we willen je heel graag hebben hier.
0: Ja.
5: Maar ik wil gewoon hier aan de slag en hier mijn dromen waarmaken en keihard voor gaan.
0: Ja, ja.
5: Ja.
0: Dus dat is de reden dat je weer gewoon lekker hier bent.
5: Dat is de reden dat ik hier zit. Ja.
3: Dat is wel mooi, man. Dat je dus gewoon de uitnodiging krijgt om naar New York voor echt gewoon prestigieus met Broadway en alles erop en eraan. Maar dat je er zo in gelooft dat je gewoon lekker hier blijft.
0: Ja.
3: Dat is mooi.
5: Ja, het klinkt misschien cliché, maar iets in mij zegt me van Laura...
0: Het gaat gebeuren.
5: Het komt, echt waar.
0: Het gaat gebeuren, ja. Wat was voor jou de allergrootste cultuurschok toen je vanuit zeg maar de rustige polder daar in één keer op Times Square stond?
5: Ja, dat was bizar. En al die mensen daar zijn ook zo creatief en zo open. En natuurlijk hier in Nederland ook, maar je merkt wel verschil in... met hier in New York, ja, tuurlijk. Ja.
0: Het is wel veel in één keer allemaal, hè?
5: Ja.
3: Het is een beetje Disneyland voor volwassenen.
5: Ja, eigenlijk wel.
0: Ik was er vorig jaar voor het eerst toen... Jonathan is een Amerikaan van Amerika-liefhebber.
5: Oké.
0: En ik moest daar verschrikkelijk aan wennen. Toen zei ik, waar ben ik in terechtgekomen? Dit is zeg maar Loretta Mar toen ik 16 was, keer 1000.
3: Dat was het appje dat ik kreeg net nadat je was geland.
0: En je bent lekker teruggekomen dus voor de muziek. Nou ja, voordat je je eigen muziek uitbracht, was je eigenlijk al met muziek bezig. Je bent te zien in heel veel clips, volgens mij, van Jan Smit, van Amar, et cetera. Dat was eigenlijk een beetje de basis van wat je nu zelf wil gaan doen. Hè?
5: Nou ja, ik was 5 jaar en toen begon ik met zingen. En mijn tante had een eigen café, Café de Vriend in Vianen.
0: Ja.
5: En daarmee ben ik ook opgegroeid. Ze is helaas overleden, maar ik heb wel een tattoo met haar naam en een microfoon in mijn rug staan.
3: Oh, wat mooi.
0: Ja,
5: dus ik ben echt opgegroeid in de kroeg. En ik ben echt een kroegenmeid. En ik wil lekker de kroegenhits gaan maken.
3: Gezelligheid opzoeken.
5: Ja.
0: Ja. Maar jij, nu mis je wel Broadway en de Oscar misschien, hè?
5: Klopt, maar als ik hier mijn dromen kan waarmaken, dan ga ik er wel voor.
0: Je hebt een leuke, toffe nieuwe track gemaakt, 1 seconde.
5: Ja, klopt.
0: Ja, leuk. Die ga je zo meteen zingen bij ons in het huis. Op het podium, notabene.
5: Ja.
0: Laura, wat is iets wat jou in 1 seconde intens gelukkig kan maken?
5: Ja, muziek. Zingen. Als ik op het podium mag staan, ik heb autisme en ik ben in NOS en ik heb dan daar dagelijks vaak wel last van, maar als ik op het podium sta, dan kan ik alles loslaten. Ja. En dan,
0: mooi, hè?
5: Ja, dat vind ik zo lekker.
3: Bijzonder hoe dat werkt, muziek.
0: En wat kan je humeur in 1 seconde verpesten?
5: Ja, gewoon als ik bijvoorbeeld zalm bestel en het is niet lekker.
0: Oh, ja. Weet je wat mijn humeur in 1 seconde kan verpesten?
5: Nou?
0: Als een 22 of 23-jarige mevrouw mij u noemt.

0: Hollandse hitflits deze week bij Radio Noordzee. Ciao, doei, adios, Guido van der Graaf. Die sowieso een behoorlijke rol heeft in deze week. Met natuurlijk de lunch elke dag tussen 12 en 1. En dan hebben we natuurlijk nog de laatste tickets voor zijn concert op 27 november. Heb jij al tickets in de Radio Noordzee-app achtergelaten? Zo niet zou ik dat als de bieden weer gaan doen. Want alleen op die manier maak je kans.
1: En anders niet.
0: En ze moeten er nog uit, hè, vandaag.
1: Zeker.
0: Zeker.
1: Ze liggen hier.
0: Kobus,
2: ja.
0: Heb jij ooit naast een mis gezeten? En dan bedoel ik niet natuurlijk mislukt of zo.
2: Maar misschien.
0: Want een echte Laura. Onze Laura heeft namelijk meerdere misverkiezingen gedaan.
2: Ja.
0: In 2023 stond je volgens mij als 20-jarige in de grote landelijke finale van de Miss World Nederlands verkiezingen, Laura, toch of niet?
3: Ja, dat was niet mis, nee.
0: hoe mooi is het om daar aan mee te doen? Want ja, ik zei het in de introductie al, je bent een soort duizendpoot.
3: Ja, nou, ik doe eigenlijk alleen maar mee omdat ik wilde leren presenteren.
0: Oh.
3: En dat leerde ik daar, dus ja, daarom meldde ik me aan. Dat was leuk.
0: Wat heb je daarvan opgestoken toen in die tijd? Wat heb je daar geleerd?
3: Nou, het is heel erg belangrijk om duidelijk te articuleren.
0: Ja.
3: Oogcontact maken.
0: Ook, ja.
3: Je leert de juiste vragen te stellen aan de mensen.
0: Oké. Okay.
3: Ja, dat vind ik ook superleuk presenteren.
0: Stel eens een leuke vraag aan Kobus.
2: Ja, doe eens.
3: Nou, jullie zetten me nou wel mee.
0: Doe maar.
3: Nou ja, hebben jullie er een beetje zin in dat ik hier ga zingen?
2: Ja, nee, we kijken de hele week al naar hem.
3: Ja?
2: Ja, we kijken de hele week al naar
0: hem. Leuk.
3: Oké. Okay.
0: Zometeen over pak een beetje een minuut of 20 doe jij jouw nieuwe track. Maar we beginnen eerst met die ene.
3: Spoor 13.
0: Spoor 13, dames en heren. Laat het horen voor Laura Eigen.
3: Dankjewel.

0: bijen. Een soort bonus voor jou was dat, Laura. Heerlijk.
1: Ja, dankjewel.
0: Laura Heigen in het huis van Hollandse Hits en Spoor 13. Zometeen ga jij nog jouw nieuwe track doen in 1 seconde.
1: Ja.
0: Laura, nu is het zo dat wij heel veel grootheden bij elkaar hebben gebracht in dit radioprogramma.
1: Ja.
0: Denk dan even aan Mart Hoogkamer samen met Miss Montreal die een plaat hebben opgenomen. Romy Montero onlangs nog en Tino Martin samengebracht. Met welke Nederlandse artiest moet jij sowieso nog een keer een duet opnemen?
1: Jan Smit.
0: Oh, Jan! Oh. Daar hoef je geen seconde.

0: over na te denken?
1: Ja, nee.
0: Nee, waarom Jan Smit?
1: Hij heeft een hele unieke stem.
0: Ja.
1: En ik vind hem een hele goede artiest. Er zijn natuurlijk veel meerdere goede artiesten hier in Nederland.
0: Ja.
1: Waarmee ik heel graag zou willen samenwerken. Mm-hmm. Maar Jan Smit is wel degene die mij in één keer even naar binnen schiet.
0: Nou,
1: ja.
0: We gaan het uitzetten voor je.
1: Okay.
0: Het is een kwestie van tijd dat wij jou het goede nieuws komen brengen.
1: Oké.
0: Zometeen meer met Laura.
2: Hij geeft niet alleen zijn eigen...

0: info op radionoordzee.nl.
1: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
5: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
6: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
5: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
6: Wat doe ik aan?
5: Shop nu bij Zalando.
4: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
7: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
8: Peugeot. Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
9: Domino's.
10: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
11: Bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
12: Jij bent mijn kampioen.
10: Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
13: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
14: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-maarjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
15: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit. Voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
16: Kenneth Smit.
17: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
18: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw! Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
17: En weet je wat ook fun is?

0: zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Calvé sausen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Ik wil als dino.
4: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Vanavond en vannacht nog een buitje mogelijk. Op de meeste plaatsen blijft het wel droog. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen wisselen zon, wolken en een bui elkaar af.
6: Oh.
5: En wordt het 20 graden. Oh. Weet je, na code geel van vandaag is 20 graden met een bui eigenlijk wel een enorme upgrade. Vind je?
6: Een opluchter.
5: Ja, ook. We zijn inmiddels al blij als de trampoline van de buren niet meer door de vooruit heen vliegt. Dus wat dat betreft gaan we er wel op vooruit morgen, hè?
7: Radio Noordzee, verkeer.
6: Code geel dus, hommeles op de weg. 70 vertragingen, dit zijn de drie belangrijkste. Daai. In Amsterdam-Amersfoort voor Muiden, 27 minuten vertraging. De A12 Den Haag-Utrecht voor Woerden, daar is je vertraging 25 minuten. En de laatste van dit moment is de A12 Arnhem-Utrecht voor Grijzoord. Daar is je vertraging 1/2 uur.
5: Sneller dan het algoritme van TikTok en scherper dan een mes.
7: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
5: Met Kobus. Milieudefensie wist wel degelijk dat de oud-directeur Pols als student bij een extreemrechtse club heeft gezeten. Hij was er eerlijk over, alleen is het niet naar buiten gebracht. Pols zelf zegt dat dat achteraf gezien wel beter was geweest. Een messenverbod moet landelijk worden geregeld door het kabinet. Een paar jaar geleden werd zo'n poging gestaakt, maar de Tweede Kamer vraagt nu in meerderheid om een nieuwe poging van het kabinet. En zeker 100 hotels zijn geraakt door een datalek, dat meldt BNR. Hotelgasten worden door hackers gevraagd om extra geld over te maken. Hoe groot het lek is, dat is niet bekend. Het lijkt ook in het buitenland te spelen.
8: Oh, oké. Okay.
6: Dan hebben ze bij de Witte Bergen toch wel een probleempje, denk ik.
8: Ja, dat lijkt mij ook, ja. Waar de kamers voor een kwartier kunnen ge...
6: Ja,
8: daarom. Okay. Ja. Ja, wat is tegenwoordig... Ik vind alles eng tegenwoordig.
6: Ja, je drukt nergens meer op.
8: Nee, weet je, ook gewoon een mail. Gewoon een officiële mail van een bedrijf. Ja, ik durf er bijna niet meer op te klikken. Omdat je denkt, nou, dat zal toch niet aanwezig, of wel?
6: Nou, ik heb hetzelfde hier. Hè. Ze hebben hier zo'n cybersecurity training die je dan moet afronden. En natuurlijk veel persoonsgegevens hier.
8: Ja.
6: Maar als er dan een mailtje komt, een officiële mail... Ik heb laatst alweer dingen gemist, omdat ik dacht, ja, het is spam. Weg ermee.
8: Weg ermee.
5: Nou ja, dat niet alleen. We worden ook soms hier worden we getest. Hè. Dus dan, we hebben dan die cursus. En dan krijg je in één keer een mailtje van iemand van binnen het bedrijf, denk je.
8: Ja.
5: En dan klik je daarop. En dan blijkt dat een, dat is een soort instinker. Dan hebben ze even gecheckt of je wel goed je cursus gedaan hebt.
8: Ja.
5: Met het gevolg dat je van niemand meer een mail opent.
8: Nee.
5: Want ik heb zoiets van, ja, bekijk het maar.
6: Zal wel.
8: Of gewoon alle mails doorsturen naar de IT-afdeling.
5: Dat alles. Kunnen jullie dit even checken.
8: Is dit goed? Krijg jij veel rare berichten eigenlijk... Laura?
9: Zeker.
8: Ja, dat zal wel. Ja, wat is het gekste bericht ooit?
9: Ja.
8: Nou ja, gewoon een gek bericht dan maar. Iets wat zeg maar door de beugel kan.
9: Wat door de beugel kan?
8: Ja. Gewoon gekke...
9: Leuk verhaal. Ik hou het kort, ja.
8: Ja, ja?
9: Ik heb van iemand een foto gekregen. Die heeft een eigen Legoland op zijn zolder.
8: Ja.
9: En heeft hij mij nagemaakt met Laura Heijgen een foto gestuurd.
8: Oh.
9: Dat hij mij in zijn Legoland heeft staan.
8: Dat is
9: toch super.
6: Dat is leuk.
9: Ja.
8: Kijk, en zo ziet de wereld er mooier uit. Hè?
6: Kan dus toch.
8: Het hoeft allemaal niet zo raar. Het zijn gewoon leuke, positieve berichtjes.
9: Ja.
8: En zo moet het eigenlijk altijd zijn. Maar ja, zo is het natuurlijk niet. Kobus, wat wil jij nog meer op vandaag in het nieuws?
5: Nou, het is natuurlijk vooral voetbal... wat de klok slaat deze dagen. Ja. Want nou ja, we weten het, het WK komt eraan. Nederland speelt zijn eerste wedstrijd op 14 juni. 11 juni start het WK. Vanmiddag was er ook weer een persconferentie. Dit keer was Ronald Koeman er met onze keeper. Verbrugge heet hij. En wat ook bekend werd is dat het Nederlands elftal gaat voetballen met de fel oranje thuisshirts. In de groepduels in ieder geval van het WK. Ja. De keeper draagt dan een groen tenue. En oranje wisselt op 14 juni. Dat is de eerste wedstrijd tegen Japan in Dallas. Dan wisselen ze de zwarte broek van het thuistenue in voor een oranje exemplaar.
6: Dus ik vind het een ingewikkelde onderneming.
8: Het is wel echt oranje gewoon, hè, die shirtjes. Echt gewoon, dat doet bijna pijn aan je ogen.
5: Nou, laten zien dat we er zijn natuurlijk.
8: De tegenstander aan het einde van de wedstrijd liever niet een shirtje wisselt, maar wel een paracetamol ontvangt. Van spreken is niet normaal.
5: En tot slot nog een bericht wat ik eigenlijk vorige week al had voor willen lezen. Ik ben helemaal vergeten. Ik kwam het vanmiddag weer tegen.
8: Ja?
5: Café de Plashoeven. Kennen jullie dat?
8: Ja, Hazes. Ja,
5: ja, dat waar Hazes senior altijd zo graag kwam.
8: Ja.
5: Dat zijn ze op dit moment aan het demonteren. En elders in Vinkeveen wordt het weer opgebouwd.
8: Ja.
6: Oh.
5: Het is, nou, zoals jullie al zeiden, de oude stamkroeg van André Hazes junior. Hij moet weg van die plek, want er worden allemaal woningen gebouwd. Nou, eerst zou dat café op een ponton komen op de plas. Maar het café is nogal kwetsbaar. Het is een gemeentelijk monument, dus slopen was geen optie. Dus nu wordt hij gedemonteerd en teruggebouwd op recreatie-eiland 4 in de Vinkeveense plassen.
8: Okay.
5: En ondertussen is men op zoek naar een nieuwe horeca-exploitant die dat café wil gaan runnen.
6: Okay. Dat is toch een beetje cultureel erfgoed, toch?
8: We hebben Laura hier zitten. Ja. Komt dus even net
5: nou, jij komt uit een café.
9: Dus, hi.
8: Dus, ja. Ja, jij kan dat zo doen daar in Vinkeveen.
9: Ja, leuk.
8: Mooie plek. Laura gaat zo meteen haar nieuwe track zingen. Die heet 1 seconde. Wat was de beste reactie tot nu toe op deze nieuwe tune?
9: Ik heb heel veel lieve reacties gehad.
8: Ja.
9: En maar vooral ook omdat er een lekker weer 90's sound in zit.
8: Hey,
9: dus van jong tot oud vindt het nummer erg leuk. Maar alleen maar hele positieve reacties.
5: Mag je dat toen ze zei van jong naar oud keek ze naar Jonathan en bij oud keek ze naar mij. Hè?
8: Wat op zich niet zo raar is.

0: Billy Dans.
1: Wat een middag met René Verkerk, Radio Noordzee.
0: Grappie, sappie in de middagshow. Vandaag is Laura Heijgen te gast in het Huis van de Hollandse Hits. Heeft net al heel gezellig Spoor 13 gezongen.
2: Maar dat klonk als een trein.
0: Dat klonk echt als een trein, Laura. Laura staat zich op dit moment een soort van heel mooi voor te bereiden, heb ik het idee. Hè?
3: Ja, natuurlijk.
2: Is dat jouw ritueel?
3: Nee, dit is mijn opkomst.
2: We krijgen de full show.
3: Maar
0: kunnen we even goed nog wel even met elkaar babbelen?
3: Voordat
0: de opkomst plaatsvindt.
2: Ja, we willen het niet verpesten.
0: Nee, we willen er geen spelbreker zijn natuurlijk. Hè. Dus, ik wilde jou natuurlijk heel graag vragen, maar je hebt in principe wel het antwoord al gegeven.
3: Ja.
0: Word jij liever de nieuwe leading lady op Broadway? Want, nou ja, goed, die beurs kreeg je. Of gewoon stiekem gekroond worden tot de koningin van de feesttent. Maar,
3: de koningin van de feesttent natuurlijk.
0: Dat is het, hè. Ja. Is het. Wat maakt het voor jou nou zo ongelooflijk leuk?
3: Nou, dat ik mensen kan entertainen, dat ik mensen kan blij maken. En dat maakt me ook zo gelukkig. En dat ik gewoon, ik heb zoveel energie in mijn lijf.
0: Ja.
3: Dus ik wil gewoon altijd lekker doorpakken en ervoor gaan en door en door. Ja.
0: En je kunt het natuurlijk daarnaast heel goed combineren met andere werkzaamheden. Als misschien actrice, als stemacteur misschien ook wel.
3: Ja, en presenteren.
0: Ja, zou je dat ook mooi vinden?
3: Ja, tuurlijk.
0: Ja. Nou ja, wie weet. Dat we hier gewoon een keer een plekje gaan creëren voor je.
3: Dat
0: zou mooi zijn, hè?
3: Dat zou ik heel leuk vinden, mannen.
0: Zeg, 1 seconde. Wat is de allermooiste muzikale herinnering die jij in 1 seconde zou willen herbeleven?
3: Oh. Nou, dan toch dat muziekfeest op het plein waar ik mocht zingen voor meer dan 10.000 man.
2: Ja, leuk.
0: Wat voelde je op het moment dat je daar het podium op kwam lopen en zag al die mensen?
3: Ik dacht, holy shit. Ik dacht, what the fuck, man.
0: Ja. Maar
3: ik mag helemaal niet schelden, sorry.
2: We zijn een net programma, Laura.
0: We zijn net programma natuurlijk. Maar dat is natuurlijk hoe het er in de toekomst misschien wel heel vaak uit gaat zien voor jou. Hè?
3: Ja, kom maar door.
0: Ja,
3: kom maar.
0: Lekker. Ja? Nou, mooi. Je gaat ons in ieder geval verblijden vandaag met jouw nieuwe track. 1 seconde, dames en heren, Laura Heijgen. Yeah.

0: dat musical gedeelte hard van jou, dat snap ik nu wel als ik jou zo hier op de bühne zie staan.
1: Dankjewel.
0: Leuk.
2: Ja, kom eens, we hadden het gezegd, en intelligent, en muzikaal, en een mis. Je kan het allemaal in één mens zijn. En Laura heeft dat vanmiddag
3: weer. Het bestaat.
2: Gewoon keihard bewezen.
1: Mag ik nog wat zeggen?
2: Ja, mag ja graag.
1: Ik wil jullie heel erg bedanken dat ik hier mocht komen. Oh. En echt super tof.
0: Okay. Dus dankjewel. Nou, jij bedankt voor je komst.
2: Je hebt ons alle drie in beweging gekregen. Dat is al een hele prestatie, moet ik zeggen. Tenslotte nog even, Laura. Als je over een jaar of, laat ik het eens ruim nemen. Over een jaar of vijf een Edison wint.
1: Ja.
2: Wie krijgt er dan de allereerste bedankte credit in je speech?
1: Mijn manager Frank.
0: Dat is mooi.
2: Heeft zich keihard ingezet al die tijd.
1: Nou, zeker.
2: Leuk dat je er was en kom vooral nog een keertje terug.
1: Dat is goed. Gezellig.
2: Dankjewel. Laura Heigen in het huis van de Hollandse Hit. En een seconde. Haar nieuwe track die we zo regelmatig nog wel eens zullen gaan horen op de radio. En natuurlijk ook in de feesttent in het land. Hè, want daar is Laura ook graag te vinden natuurlijk. Zoals al gezegd heb.

0: Gers Pardol bij Radio Noordzee en Louise. Nu zijn Kobus en ik natuurlijk wel een klein beetje op leeftijd, dat weet ik ook wel. Maar ik weet nog wel dat wij de kaarten voor vandaag in het vuistje hebben zitten, Kobus.
1: Ja, zeker.
2: Zal ik het even voor de microfoon houden?
0: Ja, kijk, dan kun je ze even zien. Kijk, dit zijn ze. 2 tickets voor Kido van de Graaf op 27 november in AFAS Live. Ik weet niet of je al tickets in de Radio Noordzee-app hebt achtergelaten. Als je dat niet deed, kan je dat nog even doen. Laten we zeggen, binnen nu en...
2: Kwartiertje?
0: Zoiets? Gaan ze eruit?
2: Prima.
0: Kwartiertje.

0: fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
1: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
0: Ja, voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
0: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,49.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Een leasefiets van de zaak. Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
5: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
6: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
8: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
9: Nu bij Coolblue. Korting op Miele Witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
8: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. levenzonderbril.nl.
10: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
11: Welkom in Afrika!
10: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
12: Elf! GWC!
13: Elf!
12: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
14: Laten we het proeven.
12: Opdrachten uitvoeren.
15: Moesten we dat boek mengen? Dit is een grap.
12: Maar wie het best integreert...
16: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
12: ...wordt tot ere Himba gekroond.
17: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
10: Pick it to the tribes.
12: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
18: Wist je dat Vite Pro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vite Pro. Bestel nu op vitepro.nl.
19: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
20: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
21: Thuisin, mooi wonen.
22: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
23: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
24: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
25: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
26: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
27: Peugeot.
25: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
28: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
29: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het Rode Kruis gaat stevigere tenten neerzetten bij het AZC in Ter Apel vanwege het slechte weer. Het zijn tenten die ook op festivals worden gebruikt. Vanmiddag moesten asielzoekers nog hals over kop naar een sporthal verkassen. Door het onweer is in het noorden ook op een aantal plekken de avondvierdaagse afgelast. De BBB in de Eerste Kamer wil toch niet dat therapieën die zogenaamd homoseksualiteit kunnen genezen verboden worden. En daarmee wijken ze af van hun eigen standpunt in de Tweede Kamer. Een BBB-senator vindt dat de therapieën vallen onder de vrijheid van meningsuiting. Het verbod lijkt er wel gewoon te komen, genoeg andere partijen zijn voor. Bij Milieudefensie is oud-directeur Pols eerlijk geweest over zijn verleden bij een extreemrechtse studentenclub. Milieudefensie zegt dat hij er ook afstand van nam. Het is alleen niet naar buiten gebracht en Pols zegt dat met de kennis van nu dat wel beter was geweest. Door de onthulling ging zijn nieuwe baan bij Tata Steel niet door. En wielrenster Anna van der Breggen heeft in de Giro de roze leiderstrui gepakt. Ze was de beste in de klimtijdrit en pakte meer dan een minuut voorsprong op de rest. Demi Vollering werd derde in de tijdrit en pakte daardoor ook de derde plaats in het klassement. Er trekken stevige buien over het land met kans op hagel, onweer, windstoten en lokaal wateroverlast. In de loop van de avond wordt het rustiger. Morgen zijn er ook buien, maar ook wat zon en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
28: Radio Noordzee, verkeer.
0: Met nog 65 vertragingen in het staartje van de dinsdagavondspits. Dit zijn de drie belangrijkste. De A4 Amsterdam-Den Haag voor Leidschendam, 23 minuten. De A12 Lunette Oude Rijn voor de Galenkoppenbrug, de hoofdrijbaan. Daar is je vertraging 23 minuten. En de laatste van dit moment is de A50 Arnhem. Zwolle voor Vaassen, daar is je vertraging een half uur.
28: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee, met nu.

0: drama op de weg natuurlijk heeft met het weer te maken. Het is een hartstikke drukke spits als het een beetje regent. En een codetje geel wordt afgegeven. Ja, maar ik vind dat wel zielig voor al die kinderen die natuurlijk deze week die
1: vierdaagse
0: moeten lopen. Door weer en wind, 5 kilometer wandelen, ouders mee en zo weer.
1: Lijkt een soort militaire training
0: dat
1: ook.
0: Dat is eigenlijk wel, dat is wel
1: marcheren.
0: Ja, marcheren, ja. Jongens, na de wolf meldt zich de volgende schapenverslinder. Dat is de jakhals, die is aanstaande.
2: Zie je, daar staat dat terug.
0: De jakhals, die komt eraan. Schapen in de polder hebben tegenwoordig een ingewikkelder overlevingsstrategie nodig dan de gemiddelde kandidaat in Expeditie Robinson. Dat is wat, heb je eerst die wolf gehad?
2: Ja.
0: En hebben we de jakhals.
2: We zijn mooi klaar mee.
1: Ja, en we hebben de rat, de vleermuis. Het lijkt wel
2: tijgermug.
1: Het lijkt wel het huis van een vampier zit hier in Nederland.
0: Die boeren die hebben net miljoenen uitgegeven aan wolfwerende hekken.
1: Ja.
0: Kunnen ze weer naar de gamma voor jakhalsbestendig kippengaas of zo. Wat je nodig hebt.
1: Wat eten jakhals eigenlijk?
0: Muizen, fruit en lammeren.
2: Oh, dat is een gevarieerde dieet.
0: Muizen, fruit en lammeren. Dat is alsof je zegt, ik leef een heel gezond dieet. Van salade, appels en af en toe een hele varkensaas. Zeg, 2 tickets voor Kido van de Graaf. Zullen we even iemand bellen?
2: Ja, goed idee.
0: Lukt iemand aan de telefoon te krijgen? Op wordt genomen. Nou, ik ben benieuwd.
3: Met Niels.
0: Niels, met Radio Noordzee. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hoe gaat het bij jou?
3: Ja, goed joh, lekker.
2: Je klinkt ook opgewekt, man.
3: Ja, ben ik ook wel.
0: Heb jij al heel voorzichtig een aantekening in jouw agenda gemaakt voor vrijdag 27 november, of niet, Niels?
3: Nee, dan staat er nog niks in, vooralsnog.
0: Ja.
3: Nee. Dus er mag nog wel wat inkomen staan.
0: Zullen wij dat dan maar bij deze even gaan veranderen?
3: Nou, dat kan fijn zijn.
0: Jij gaat met z'n tweeën naar Ava's Live, naar Kido van de Graaf!
3: Ja, lekker man, lekker, hartstikke leuk.
2: Ja.
3: Dankjewel.
2: En nu komt het moeilijke. Je moet nu gaan kiezen wie er met je meegaat.
0: Ja, wat zul jij een hoop vrienden hebben in één keer?
3: Ja, nou, ik zei toevallig vandaag tegen mijn collega van die met wie ik samenwerk. Ik zei, ik heb een appje gestuurd. Toen zei hij, ja, dus als je wint, dan gaan wij samen.
2: Nou, afgesproken.
3: Dus ik zeg, ik zal toch wel niet winnen, maar afgesproken. Nou toch.
0: En hoe heet jouw collega?
3: Die heet Sonny.
0: Sonny en Niels, ga naar Mokum.
3: Ja, super. Hartstikke leuk.
0: Leuk, jongen. Heel veel plezier. Ja, het was heel lastig, want dit zijn echt bijna de allerlaatste tickets. Dus jullie hebben mazzel.
3: Ja, hartstikke leuk. Ik ga hem gelijk bellen.
0: Als je er bent tegen die tijd, even de telefoon in de selfie stand. Zodat wij nog even kunnen zien tegen die tijd hoe leuk jullie het hebben.
3: Ja, leuk, man. Hé, laat ik me niet meer gebeuren.
2: Dat gaat wel goed komen.
3: Maar dit mocht wel gebeuren.
0: Zo is het. Gebeuren. Ja. Hé,

0: Op een vrijdag lanceerde hij de luchtballon. Jeroen van der Boom op Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Reneder Popquiz.
0: Jacobus, jij had het eerder vandaag al beloofd dat de quiz een beetje in het teken zou staan van de jarige Hans de Boye.
2: Ja, 68 is hij hier geworden.
0: Ja, Hans de Boye. Je hebt zware tijden gehad, hè, Hans de Boye?
2: Ja, ja, hij heeft in caravan gewoond, geloof ik, een tijdje.
3: Ja, dat komt wel allemaal in dat first date aan het licht. Hè, dat er opeens, ja, ik ben Hans. Oh ja, ja, ja. En wat heb je gedaan? Ja, ik heb vroeger muziek gemaakt. Oh, wat leuk, noemen ze een bekende liedje van je dan, of heb je die niet? Ja, Annabel heeft wel eens iets gedaan.
0: Ja.
3: Ja. Ja, wel zielig hoor, ik had er wel te doen met die man.
0: Hij wordt een Malta tegenwoordig.
3: Ja,
0: ja, hè? Ja, ja. Malta, ja. Oké, okay, nou, ik wend mij even tot de quizleider natuurlijk, hè?
3: Ja, Kobus en ik, in ieder geval Kobus, die heeft een hit uit het repertoire van Hans de Boye gepakt. Een vrouw zoals jij. En daarbij hoort de vraag, wat kan Hans toch in godsnaam gebeuren met een vrouw zoals jij?
0: Laten we in ieder geval even luisteren.
1: Radio Noordzee, Reneder Popquiz.
4: Wat kan er mij in godsnaam gebeuren met een vrouw zoals jij?
1: Radio Noordzee, Reneder Popquiz.
3: Ja, ja, ja. Ja, wat kan hem toch in godsnaam gebeuren met een vrouw zoals jij? A, op de bank, B, in mijn bed, of C, aan mijn zij.
0: En de goede zitten sowieso tussen.
3: Kobus en ik, wij zijn naar het secretariaat gegaan. We hebben alles gedubbelcheckt en het zit ertussen.
0: Oké, okay, en nu?
3: RadioNoordzee.nl, daar staat stuur bericht met een WhatsApp-logotje. Even opdrukken, open die WhatsApp, dan stuur je A, op de bank, B, in mijn bed, of C, aan mijn zij.
0: En dan opent die de WhatsApp op je telefoon.
3: Ja, of op de computer doet hij ook. Als je WhatsApp op je computer hebt of op je iPad, maakt niet uit.
0: Het is allemaal veilig.
3: Nou, we kunnen wel je postcode, huisadres en je burgerservice-nummer zien, maar dat maakt niet uit.
0: Dat is wel veilig.
3: Veilig is het, ja.
0: Oké, okay, nou ja, wat kan Hans toch in godsnaam gebeuren met een vrouw zoals jij? A, op de bank, B, in mijn bed, of C, aan mijn zij. A, B of C, in de Radio Noordzee-app krijg je de Noordzee Mok thuis. Dat is de koffiebeker van Mokkoning. En ook de klompjes sleutelhanger staat hartstikke beeldig aan je sleutelbos. Dus A, B of C dus in die app van Radio Noordzee. Dit zijn de drie J's op Radio Noordzee.

0: Nee, dat ben ik.
1: Luid je weekend lekker in met Estelle Kruijf en Johnny de Mol. Met natuurlijk de allerbeste Nederlandstalige muziek, live optredens en het ultieme vrijdagmiddaggevoel.
2: Johnny, regel jij de bitterballen?
3: Hier, vang
1: je weekend begint met Kruijf en de Mol.
2: Gezellig!
1: Elke vrijdag vanaf 1 uur op Radio Noordzee.
4: Fans van extra extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
5: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
4: Ja, voor maar 6,99.
6: Fans van voordeel.
7: Aldi, heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,49.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
9: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
10: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
11: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
10: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij, als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
14: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
13: Bestel je OBU op netlink.nl.
15: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
16: Je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
17: Hak je dag!
18: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
19: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
18: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
20: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
21: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
22: 1 minuut over 6:30 vanavond. Vannacht blijft nog een buitje mogelijk. Op de meeste plaatsen blijft het wel gewoon droog. Koelt het af naar 14 graden. Morgen wisselen zon, wolken en buien elkaar af. En wordt het ongeveer 20 graden. Eigenlijk is dat de ideale dag voor de afritsbroek.
0: Oh ja, dat je van kort en driekwart kunt maken.
22: Dat weet ik niet, Kobus. Naast de tuinbroeken.
2: Nee, ik heb wel tuinbroeken, korte broeken, lange broeken. Maar de afritsbroek is een soort hybride.
0: Ja,
2: is dat.
0: Ja, een mooie tussenweg.
2: Heb ik niet.
22: Je moet in Huis en Bos gaan nog in de mode komen, zeg maar, de afritsbroek.
0: Kunnen we er even voor je mee?
3: Radio Noordzee, verkeer.
0: Ja, 16 vertragingen. We ritsen ze even allemaal af. De A1 Apeldoorn Hengelo. Voor Azelo, daar staat een auto met pech. Je vertraging 17 minuten. De A4 ritsen geblazen op de Amsterdam Den Haag. Voor Prins Klausplein 21 minuten. En de laatste is de A12 Arnhem-Oberhausen voor...
22: Ja, Duitsland.
0: 12 minuten.
22: Ja, weet je, er komt er ook geen eind meer aan, hè, als je daarover begint. Hè?
2: Past zo'n ritsbroek, zo'n afritsbroek ook over een luier heen?
22: Ja, dat is wel belangrijk. Ja, anders hebben we namelijk gewoon in 3 uur tijd wel een groot probleem, ben ik bang. Hè?
3: Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hits is dit de Hart van Nederland update op Radio Noordzee.
22: Maarten, welkom opnieuw in de koortsdroom. Ja.
23: Dank je. Oh, ik had nu zo graag een bericht uit Gulpen willen hebben. Ja. Dat heb ik gewoon niet.
22: Ja. Ook niet iets wat erop lijkt of zo?
23: Nou ja, Breskens, ik weet niet.
0: Oh, met een beetje fantasie.
23: Ja. Ja. Ja, het is natuurlijk behoorlijk schrik als er wat vliegtuigbom in je dorp wordt gevonden. Alleen daar eigenlijk niet, want in Zeeland ligt het bezaaid met dingen uit de Tweede Wereldoorlog. Ja, en,
22: nou, hier ook, zoals je ziet.
23: Ja, dit is nog niet opgeruimd, maar daar wel. 120 panden ontruimd, 200 mensen, moesten allemaal weg zijn. En toch liep het anders dan gedacht.
22: Ja,
23: gaan we vanavond.
22: En dat gaan we zien vanavond, ja.
23: Ik kan natuurlijk niet alles weggeven.
22: Nee, dat moet je ook zeggen. Nee.
23: En hebben we nog een heel bizar probleem van een man uit Enschede. Die woont in een wijk, misschien weet je het nog wel, 2 jaar geleden was er in de zomer enorme wateroverlast.
0: Ja. Oh ja.
23: En toen zijn er 30 huizen ontzettend beschadigd geraakt. Zo erg dat de gemeente heeft gezegd, ja, we gaan dat gewoon slopen. Want dat weegt niet meer op tegen. Alleen niet alle bewoners zijn het er maar eens. Sommigen willen een rechtszaak aanspannen. Die willen eigenlijk blijven.
22: Ja.
23: Ook al is het dus helemaal beschimmeld en eigenlijk niet meer geschikt. Maar we spreken vanavond de meneer. Die woont daar en die heeft eigenlijk 25 redenen om te blijven.
22: Okay.
23: Hij heeft zijn hele tuin aangepakt. En er zwemmen 25 dure kooikarpers in zijn vijver. Hoe ga je dat doen?
22: Oké. Nou, dat gaan we natuurlijk vanavond ook rond hier overal zien. Leuk.
23: En ja, televisie is natuurlijk kijken. We hebben nog een mooi kijk-item.
22: Ja.
23: Morgen hebben we natuurlijk de laatste wedstrijd van het Nederlands elftal. De dag daarna gaan ze vliegen. Maar in Dallas heeft een Nederlandse street art kunstenares op een enorm gebouw een muurschildering gemaakt. Op verzoek van de FIFA. Hmm. Nou, die willen nog wel eens wat mensen afbeulen. En ze hebben ook tegen haar gezegd, je krijgt maar 2 weken de tijd. Nou, dat was echt heel krap.
22: Ja,
23: dat was
22: toch weer
23: heel klein.
22: Ja.
23: Maar het is waanzinnig geworden.
22: Ja, dat is mooi geworden.
23: Echt waanzinnig. Er staat geen Virgil van Dijk op of zo. Het is niet echt Hollands glorie daar.
22: Nee.
23: Maar als je het ziet, dan denk je wel, ja.
22: Ze heeft dat met verven gedaan.
23: Ik schrijf hem weer even op. Je ziet hem vanavond terug in de presentatie. Ja,
22: even kijken. Rare kwasten.
23: Ja. Goeie streek van
22: Ja. Vanavond om 10:50 hangen we weer aan jouw lippen.
23: In geuren en kleuren.
22: In geuren en kleuren. Op SBS6 Hart van Nederland. Dankjewel voor nu.
23: Doei.
22: Fijne avond.

0: Heel veel Kino van de Graaf deze week. Radio Noordzee. En hij doet de lunch. En hij is de Hollandse Hitflits. En hij heeft een heleboel kaarten. Nou ja, een heleboel. Hij heeft 10 kaarten meegenomen voor het uitverkochte concert op vrijdag 27 november in AFAS Live.
1: Zouden we Kido eigenlijk niet een eigen parkeerplaats hier moeten geven voor het pand?
0: Nou, in ieder geval als dankje misschien.
1: Ja.
0: Dat hij zoveel betekent voor deze mooie radiozender. Dus vandaag maakten we Niels gelukkig. Wie het morgen zal zijn, ja, nog geen idee. Je hebt in ieder geval nog tot morgenmiddag de kans om tickets in de Radio Noordzee app achter te laten. Wie weet ben jij het morgen. Zou mooi zijn, toch?
2: Radio Noordzee. Neder Popquiz.
0: Ja, die klus moeten we ook nog even klaren, inderdaad. Want Hans de Boy staat centraal in de quiz. Zullen wij iemand proberen?
1: Ja hoor.
0: Altijd goed, hè, natuurlijk.
3: Met Chantal.
0: Hey Chantal, met Radio Noordzee. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Ben je onderweg?
3: Ja, ik zit in de auto.
0: Waar ga je naartoe? Ga je naar huis?
3: Ja, ik ga ondertussen naar huis. Ik had een vergadering, een teamoverleg.
0: Dus je dacht onderweg naar huis, ik moet even relaxen, ik ga met de quiz meedoen.
3: Ja.
0: Beetje de zinnen verzetten.
3: Nou ja, in ieder geval lekker onderweg naar een relaxte avond.
1: Oh.
3: Weet je, omdat ik dit liedje ken, hè. Dus ik ga het proberen.
0: Nou, weet je wat? Ik laat je de opdracht gewoon nog eventjes horen. Het gaat over Hans de Boy. Die is vandaag 68 geworden. En zijn hit Een Vrouw Zoals Jij staat centraal. Luister nog even mee, Chantal.
2: Radio Noordzee. René der Popquiz.
4: Wat kan er mij in godsnaam gebeuren met een vrouw zoals jij?
2: Radio Noordzee. René der Popquiz.
0: Ja, met een vrouw zoals jij aan...
3: Mijn zij.
0: Mijn zij. Dus jij denkt niet mijn bed, mijn bank. Jij denkt mijn zij.
3: Mijn zij, ja.
0: Oh. Nou, laten we maar even luisteren voor de zekerheid.
2: Radio Noordzee.

0: geen twijfel mogelijk. Het levert jou de Radio Noordzee Mok van Mokkoning op. Daarop laten we jouw naam zetten. En je krijgt ook de sleutelhanger, de klompjes sleutelhanger thuis, Chantal.
1: Helemaal leuk. Ben blij mee.
0: Je zei al onderweg naar huis voor een relaxte avond. Hoe ziet bij jou een relaxte avond eruit?
1: Gewoon even lekker op de bank, denk ik. Met een serietje of een programmaatje.
2: Lekker. Niks.
1: Gewoon echt lekker niks.
0: Niks mis mee. Geniet er lekker van en dankjewel voor het meespelen vandaag, Chantal.
1: Dankjewel. Graag gedaan. Ik ben er blij mee.

0: Russo, Emma Heesters, Liefdesverdriet, Radio Noordzee. Het is bijna einde van de tijd. Komens, morgen ben jij er nog wel. Donderdag doe je mee in de Wietcup, begreep ik, hè?
1: Ja, nee, de uitreiking van de Wietcup. Dan wordt de beste wiet en hash van Nederland wordt beloond.
2: Wat moet jij daarbij doen dan?
1: Ja. Nou, ik zit ook in de jury, dus dat doe ik al bijna 25 jaar of zo. En dan krijg ik elk jaar een hele doos vol met wiet.
0: En met de proberos.
1: En dan moet ik allemaal checken en dan moet ik testen en dan moet ik een rapport invullen. Oh. En dan zitten nog een paar juryleden. En dan morgen is de uitreiking van de cup.
2: En wat wint diegene dan?
1: Dat is een goede vraag.
0: Ja.
1: Hij krijgt sowieso een beker.
0: Ja.
2: Een cup.
1: Een cup. Ja. En ze krijgen ook vermeldingen in het blad High Life Magazine. En nog een paar dingen.
0: Serieus business even goed.
1: Ja, gaat al jaren mee.
0: Nou, we gaan het er morgen nog wel even over hebben. Zullen wij heel voorzichtig de pijp aan Maarten geven? Ik denk dat dat geen gek idee is.
3: Genoeg. Wat zeg ik? Het is

0: Cruijff Arena. Ajax heeft een nieuwe trainer binnen. De Spanjaard Michel gaat voor 2 jaar tekenen. Miguel Angel Sanchez Munoz, 50-jarige Spanjaard, hij moet het gaan doen. Hij is wel het afgelopen seizoen gedegradeerd met Girona uit de Spaanse competitie. Dat dan maar wel. Dus,
1: oh, dat is een mooi vooruitzicht.
0: Ja, deze man past eigenlijk perfect bij de wederopbouw van Ajax, denk ik dan. Hè? Past daar precies bij. Zeg, we gaan er een punt aan draaien. Heb een mooie avond en wij melden ons morgenmiddag om 4 uur.

0: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
1: Peugeot.
2: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
3: Jij bent mijn kampioen.
4: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
6: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
7: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
8: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
9: Sorry, het is WK.
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar 549 euro. Alleen bij Mediamarkt.
11: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
12: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
13: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AHA rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. AHA Greenfields en AHA Terra Burgers 2 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Oh nee, een take. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
15: Adtap.
14: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
16: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
18: Vakantie!
17: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Radio Noordzee.
20: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
21: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Op meerdere plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het onweer, melden de regionale omroepen. Onder meer in Dokkum, Meppel en Hengelo gaat het niet door. Op sommige plekken kiest de organisatie ervoor om iets later te starten, zodra het onweer voorbij is. Mensen zijn dit jaar afwachtender om een vakantie te boeken, zeggen reisorganisaties bij de NOS. Ze gaan vaker voor een last minute. Het komt doordat vakanties duurder zijn geworden en ook door onzekerheid over de Iran-oorlog. Meer mensen blijven dan ook in Europa. Een huisarts uit Utrecht is veroordeeld voor verkrachting. Een vrouw belde 's nachts in paniek de huisartsenpost terwijl hij nachtdienst had. Hij stelde haar gerust, maar ging na zijn dienst bij haar langs, drogeerde en verkrachtte haar. Hij krijgt 3 jaar cel en mag 5 jaar niet als arts werken. En de burgemeester van Arnhem beslist of er wordt ingegrepen bij de concerten van rapper J, zegt burgemeester Marcouch zelf. Hij tikte mee de staatssecretaris van Justitie op de vingers. Die belofte vanmiddag in een Kamerdebat dat er ingegrepen zou worden als J iets zou roepen dat niet mag, bijvoorbeeld over Joden. Er trekken stevige buien over het land met kans op hagel, onweer, windstoten en lokaal wateroverlast. In de loop van de avond wordt het rustiger. Morgen zijn er ook buien, maar ook wat zon en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: op radionoordzee.nl.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
3: Hakjes Spitsuur.

0: Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito-schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hak je dag!
1: Voor elke verfklus, Kip Wassitec tapes. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
2: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
3: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50. En alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Shop deze week vanaf €39 jouw 1 of 2 kleurig comfortdekbed op celesta.nl.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Bij meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
8: 18 plus, speelbewust.
9: Ja.
6: Echt serieus?
9: Oh.

0: sprekers. Hoppa! Plus, de anti-inbreukhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbreukhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Donderdag beklimmen weer duizenden Nederlanders fietsend of lopend de Alpe d'Huez in de strijd tegen kanker.
5: Iedereen die we verloren zijn, ze zijn altijd dichtbij.
4: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alpe d'Huez, donderdagochtend vanaf 10 uur live op SBS6.
6: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

0: Fijne verjaardag.
1: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
2: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
3: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
2: Ja, voor maar 6,99.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
6: Honor the craving.
5: Domino's.
2: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
7: Hallo.
8: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
9: Oh nee, een take. Met Atap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Atap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Atap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
10: Atap.
9: Atap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
11: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
12: Welkom in Afrika!
11: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
13: Help!
14: GWC!
13: Help!
14: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
15: Laten we het proeven.
14: Opdrachten uitvoeren.
16: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
14: Maar wie het best integreert...
17: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
14: ...wordt tot ere Himba gekroond.
18: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
11: Tickets to the tribes.
14: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
19: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
20: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
22: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
23: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
24: Het is dinsdag, dus say cheese bij Fomar. Elke dinsdag scoor je een voordeelstuk Unicaas voor maar 6,99.
25: Fomar, voordeelmarkt. Fomar, voordeelmarkt.
26: Let's go!
27: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
28: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
29: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
28: Dus waar moet je zijn voor de magic?
29: Jojo.
27: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzijde.

0: op 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Turkije heeft de broer van Bolde Jos, Harry L., uitgeleverd aan Nederland. Hij werd gezocht voor het witwassen van crimineel geld. Turkije denkt ook dat hij banden heeft met de organisatie van Bolde Jos. Minister Van Wiel noemt het goed nieuws in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Door te weinig plekken in asielzoekerscentra worden er nog steeds kinderen doorgestuurd naar de noodopvang. Dat is eigenlijk niet de bedoeling, want de noodplekken hebben zo weinig voorzieningen dat het slecht is voor hun ontwikkeling. Maar het kan gewoon niet anders, zegt asielminister Van den Brink. In het Friese Tietjek Stradeel is een man opgepakt die iets te maken zou hebben met de dood van een vrouw 2 weken geleden. Ze werd gevonden in een huis waar misschien ook iemand anders was geweest die haar niet zou hebben geholpen. De man is verhoord. De geruchten gingen al langer, maar nu bevestigt Ajax het zelf. De Spanjaard Michel wordt de nieuwe trainer. Hij heeft een contract voor 2 seizoenen gekregen. Hij volgt Oscar Garcia op, die een teleurstellend seizoen met Ajax achter de rug heeft. Michel was de afgelopen jaren trainer van de Spaanse club Girona. Er trekken stevige buien over het land met kans op hagel, onweer, windstoten en lokaal wateroverlast. In de loop van de avond wordt het rustiger. Morgen zijn er ook buien, maar ook wat zon en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200%

0: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
0: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
4: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl. Thuisin, mooi
5: wonen. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Ik wil als dino.
2: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage. Smint.
4: Boost yourself.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
6: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
9: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
10: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
13: Dag OV-chipkaart. Hey OVP.
12: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.

0: tijdelijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
1: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
2: Ik heb hier de biefstuk Bali.
3: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
2: Geniet ervan.
1: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
0: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
1: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
2: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint €50.000? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op Kijk.
3: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
4: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
3: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
4: Wat doe ik aan?
3: Shop nu bij Zalando.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Direct.
9: Chef Special.
8: Jan Smit.
9: La Fuente.
8: Eada Borsato.
9: Hanna May. Mara Julia.
8: En Yves Berendsen.
9: Staan zaterdag 6 juni op Live in Hoorn. Koop nu je kaarten op liveinhoorn.nl.
8: Zorg dat je erbij bent.
7: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
10: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De broer van Bolle Jos, Harry L., is uitgeleverd aan Nederland. Hij werd gezocht voor witwassen en zou ook banden hebben met de organisatie van zijn broer. Hij werd opgepakt in Turkije. Bolle Jos zelf is gevlucht naar Sierra Leone en dat land werkt niet mee aan zijn arrestatie. President Zelensky verwacht een nieuwe grote aanval van Rusland vannacht. Hij zegt dat hij informatie heeft van de inlichtingendiensten. Afgelopen nacht was er een sperrvuur aan raketten en drones en overdag weer. Oekraïne heeft juist een tekort aan raketten voor luchtafweer. Er is een nieuwe datum gevonden voor het Correspondents' Dinner, het jaarlijkse etentje van het Witte Huis met de pers. Dat was eigenlijk al in april, maar toen werd het afgebroken door een schietpartij. Het is nu op 24 juli. De beveiliging wordt flink opgeschroefd en president Trump heeft beloofd dat hij er ook weer bij is. En elk jaar krijgen koning Willem-Alexander en koningin Maxima meer dan 10.000 brieven van bezorgde burgers. En vandaag mochten 10 van die briefschrijvers bij het koningspaar langskomen om te praten over hun problemen. Het ging bijvoorbeeld over geld en over de invloed van social media. De laatste buien trekken het land uit. Vannacht is het droog en koelt het af tot een graad of 13. Morgen opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Radio Noordzee. 200% puur.

nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: vrijdagmiddagborrel begint bij Radio Noordzee voortaan net iets vroeger. Met Cruijff en de Mol.
1: Ik ruik het weekend al.
2: Nee, dat ben ik.
0: Luid je weekend lekker in met Estelle Cruijff en Johnny de Mol. Met natuurlijk de allerbeste Nederlandstalige muziek, live optredens en het ultieme vrijdagmiddaggevoel.
1: Johnny, regel jij de bitterballen?
2: Hier, vangen.
0: Je weekend begint met Cruijff en de Mol.
1: Gezellig!
0: Elke vrijdag vanaf 1 uur op Radio Noordzee.

0: info@radionoordzee.nl.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Fans van extra extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
3: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
2: Ja, voor maar 6,99.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
6: Sorry, maar het is WK!
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
2: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
8: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
10: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: 10 tenders alsjeblieft.
13: Ja, dat is dan €8.
12: Hè? 8? Oké. Okay.
14: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
15: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
16: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
17: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
18: Harry Potter. De theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
19: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
20: Adtap.
19: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
21: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
22: Goedemorgen!
23: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
22: Mm.
23: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.

0: van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
1: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
3: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Voor elke verfklus, Kip Wassitec Tapes. 3+1 gratis. Bij Bouwmaat.
5: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
9: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
10: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In een woonwijk in Amersfoort is een grote explosie geweest. 1 persoon raakte gewond. Het gebeurde op de eerste verdieping van een appartementencomplex. Er is veel schade en door de knal is ook brand uitgebroken. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De brandweer denkt aan een gaslek. Bij een protest in Engeland heeft een groep demonstranten de politie aangevallen. Ze protesteerden tegen de dood van een 18-jarige student die door de politie in de boeien werd geslagen, terwijl die levensgevaarlijk gewond was. Premier Starmer noemde de beelden van die arrestatie walgelijk. Er worden nog steeds asielzoekerskinderen opgevangen in noodlocaties. De Tweede Kamer wil dat niet meer, omdat daar te weinig voorzieningen zijn en dat is slecht voor hun ontwikkeling. Maar er is gewoon te weinig plek, zegt asielminister Van den Brink. En dat wordt voorlopig ook niet opgelost. En een Duitse vrouw heeft een wereldrecord gevestigd door ruim 1 jaar lang elke dag een marathon te lopen. Ze heeft er nu 367 achter de rug. Maar ze is nog lang niet klaar. Ze wil de 2000 grootste steden en dorpen van Duitsland bezoeken. Daarvoor moet ze bijna 500 marathons lopen. Ze verwacht dat ze in oktober klaar is. De laatste buien trekken het land uit. Vannacht is het droog en het koelt af tot een graad of 13. Morgen opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Dit is Radio Noordzee. 200%

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Guido van

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
2: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.

0: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
2: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
1: Bestel je OBU op netlink.nl.
3: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
4: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
3: Deze week shop je veel dekbedden met prints al vanaf €29 op celesta.nl.
5: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
5: En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
7: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
8: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
9: Wow!
8: Is binnen 3 minuten geregeld.
9: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
8: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
10: Nu bij Coolblue. Korting op Miele witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
11: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In 1 app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Ik wil als dino.
2: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
4: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
5: Welkom in Afrika!
4: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
6: Help!
7: GWC!
6: Help!
7: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
8: Laten we het proeven.
7: Opdrachten uitvoeren.
9: Moesten we de poep mengen. Dit is een grap.
7: Maar wie het best integreert...
10: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
7: ...wordt tot ere Himba gekroond.
11: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
4: Tickets to the Tribes.
7: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
12: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
2: Boost yourself.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
4: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
5: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
6: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
5: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
6: Wat doe ik aan?
5: Shop nu bij Zalando.
4: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
7: Dat bootje, waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
8: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
7: Open nu gratis ASM sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asmbank.nl.
9: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
10: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. De politie in Engeland ligt onder vuur om hun rol bij de dood van een student. Er zijn grote protesten aan de gang waarbij de politie wordt aangevallen. Mensen zijn boos omdat een agent iemand in de boeien sloeg die levensgevaarlijk gewond was, maar overleefde dat uiteindelijk niet. Premier Starmer noemde de beelden daarvan walgelijk. Meerdere vluchten vanuit Nederland naar Portugal gaan morgen niet door. KLM en Transavia hebben ze bijna allemaal geschrapt door een staking in Portugal. Het gaat om vluchten vanaf Schiphol, maar ook vanuit Rotterdam en Eindhoven. Ook vluchten van het Portugese TAP zijn geschrapt. Morgenavond kan er misschien wel weer worden gevlogen. Bij de massale Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 22 doden gevallen en meer dan 100 gewonden. Kiev en andere steden werden afgelopen nacht en ook vanmiddag bestookt met raketten en drones. En president Zelensky verwacht komende nacht een nieuwe aanval. Oekraïne heeft op dit moment te weinig raketten voor luchtafweer. En de gemeente Amsterdam heeft vorig jaar meer dan 80.000 parkeerboetes kwijtgescholden. Dat is 2/3 van het aantal boetes waartegen bezwaar is ingediend. Het kan komen doordat de scanauto een fout heeft gemaakt, maar meestal ligt de fout bij de automobilist zelf, zoals het invullen van een verkeerd kenteken. Vannacht is het droog en koelt het af tot een graad of 13. Morgen opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
9: Radio Noordzee. 200%.

0: info@radionoordzee.nl.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Dit is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
4: Por favor.
3: Proost. Proost.
6: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Odido. Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
10: Donderdag beklimmen weer duizenden Nederlanders fietsend of lopend de Alpe d'Huez in de strijd tegen kanker.
11: Iedereen die we verloren zijn, ze zijn altijd dichtbij.
10: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alpe d'Huez, donderdagochtend vanaf 10 uur live op SBS6.
12: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

zijn van Suzanne Freek tot André Hazes. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Radio Noordzee.

0: je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
2: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
5: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
8: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Bestel je OBU op netlink.nl.
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
11: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en nietmachines. Jullie assortiment is zo groot.
10: Zo geregeld. 123inkt.nl.
9: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
12: 18 plus, speelbewust.
13: Ja!
14: Echt serieus? Wat een geld!
15: 18.000, godverdikke me.
16: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
17: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
18: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
16: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
19: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
20: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
21: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
22: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Na een explosie in Amersfoort moest de brandweer iemand uit het gebouw halen die verbrand raakte en bij de buren onder de douche was gezet. Het appartement is na de explosie onbewoonbaar. Er was ook brand en de hele gevel ligt eruit. Andere appartementen raakten ook beschadigd, maar die bewoners kunnen wel thuis slapen. Een hulporganisatie voor asielzoekers maakt zich ernstige zorgen over de situatie in Ter Apel. Asielzoekers die ergens anders moeten overnachten krijgen amper slaap, want ze weten vaak 's avonds laat pas waar ze naartoe gaan en moeten de volgende ochtend weer vroeg terug naar Ter Apel. Het sanitair zou ook niet op orde zijn in de opvang. In een huis in Capelle aan den IJssel bij Rotterdam is meerdere keren geschoten met een alarmpistool. Buurtbewoners hebben de politie gebeld. Die heeft met behulp van een politiehond de schutter aangehouden. Die raakte daarbij gewond. Het is niet bekend waarom hij in het huis heeft geschoten. En tennisser Jakub Menšík uit Tsjechië staat voor het eerst in de halve finale van een Grand Slam toernooi. Op Roland Garros won hij in 3 sets de kwartfinale van de Braziliaan João Fonseca, die eerder nog Novak Djokovic naar huis stuurde. Menšík moet in de halve finale tegen Alexander Zverev uit Duitsland. Vannacht is het droog en het koelt af tot een graad of 13. Morgen opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
21: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: Radio Noordzee. 200% puur Holland. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur.

0: om te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen, krijgen te weinig slaap. Een hulporganisatie maakt zich daar zorgen over. Vaak is pas 's avonds laat bekend waar asielzoekers wel terecht kunnen. Dan moeten ze daar nog heen. En de volgende ochtend moeten ze ook weer vroeg terug. Het sanitair zou ook vaak niet in orde zijn. Amerika heeft in de Perzische Golf een lege olietanker beschoten die onderweg was naar Iran. Het schip negeerde waarschuwingen van de Amerikaanse marine en reageerde 24 uur lang niet op instructies. Daarop werd een raket op de machinekamer afgevuurd. Amerika blokkeert de toegang naar Iraanse havens al sinds april. Een Rus die al jaren in België woont is veroordeeld tot 16 jaar strafkamp in Rusland voor hoogverraad. Hij ging vorig jaar op bezoek bij zijn zieke vader in Sint-Petersburg. Toen heeft hij berichten en geld gestuurd naar een vriendin in Oekraïne, ontdekte de Russische geheime dienst. De familie van de man noemt het proces een grap. En David Beckham krijgt een ster op de Walk of Fame in Hollywood. Die wordt onthuld voor de openingswedstrijd van het WK voetbal in Amerika. Beckham krijgt de ster omdat hij er mede voor heeft gezorgd dat voetbal ook in Amerika populair werd. Hij is tegenwoordig mede-eigenaar van de Amerikaanse club Inter Miami, waar ook Lionel Messi speelt. Het koelt vannacht af tot een graad of 13. Er kan plaatselijk een bui vallen met een klap onweer. Morgen opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200%

Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Van Marco Schuitmaker tot Guus Meeuwis.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje.